Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaat dat niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden is zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om deel van de WK-aandelen te verkopen. Volgens de Oekraïense president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland vannacht grootschalige luchtaanvallen uitvoert. Een Amerikaanse opslagtanker werd getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaan dat niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaan dat niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Excellent weerbericht.
1: Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigalen gaat het niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden is zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om deel van de WK-aandelen te verkopen. Volgens de Oekraïense president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland vannacht grootschalige luchtaanvallen uitvoert. Een Amerikaanse opslagtanker werd getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaan dat niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden is zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaan dat niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaan dat niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden is zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om deel van de WK-aandelen te verkopen. Volgens de Oekraïense president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland vannacht grootschalige luchtaanvallen uitvoert. Een Amerikaanse opslagtanker werd getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaan dat niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden is zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter, ingezet bij een brand in een natuurpark. Onder de doden zijn brandweerlieden, agenten en hulpverleners. Het toestel verloor het contact tijdens een vlucht en werd na een zoekactie neergestort teruggevonden. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekt in het tweede kwartaal 28% meer omzet, ruim $60 miljard, dankzij hogere advertentieprijzen. De netto-winst daalde met 14% naar $15,8 miljard door hogere kosten, onder meer voor AI-investeringen en banenverlies. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerse waarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaan dat niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden is zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden.
1: Dit

0: zijn de headlines uit het nieuws. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter, ingezet bij een brand in een natuurpark. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekte in het tweede kwartaal 28% meer omzet. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om deel van de WK-aandelen te verkopen. Volgens de Oekraïense president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland vannacht grootschalige luchtaanvallen uitvoert. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinfo.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter, ingezet bij een brand in een natuurpark. Onder de doden zijn brandweerlieden, agenten en hulpverleners. Het toestel verloor het contact tijdens een vlucht en werd na een zoekactie neergestort teruggevonden. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekt in het tweede kwartaal 28% meer omzet, ruim $60 miljard, dankzij hogere advertentieprijzen. De netto-winst daalde met 14% naar $15,8 miljard door hogere kosten, onder meer voor AI-investeringen en banenverlies. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land.

0: zijn de headlines uit het nieuws. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter, ingezet bij een brand in een natuurpark. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekte in het tweede kwartaal 28% meer omzet. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om deel van de WK-aandelen te verkopen. Volgens de Oekraïense president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland vannacht grootschalige luchtaanvallen uitvoert. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Bij een zware aardbeving in Japan zijn inmiddels 28 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin. Tientallen mensen raakten gewond en diverse gebouwen storten in. De autoriteiten vrezen dat het dodental verder zal oplopen naarmate meer getroffen gebieden bereikbaar worden voor hulpverleners. Dieven hebben alle 88 stoelen van het terras van Museum Café Bonjour in Maastricht meegenomen. Het café, onderdeel van het Bonaventure Museum, deed aangifte bij de politie. De stoelen verdwenen vermoedelijk in de nacht. De eigenaars zijn verbaasd over de omvang van de diefstal en zoeken nu naar vervanging voor het terrasseizoen. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter, ingezet bij een brand in een natuurpark. Onder de doden zijn brandweerlieden, agenten en hulpverleners. Het toestel verloor het contact tijdens een vlucht en werd na een zoekactie neergestort teruggevonden. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekt in het tweede kwartaal 28% meer omzet, ruim $60 miljard, dankzij hogere advertentieprijzen. De netto-winst daalde met 14% naar $15,8 miljard door hogere kosten, onder meer voor AI-investeringen en banenverlies. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij de zware aardbeving in Japan zijn inmiddels 28 mensen om het leven gekomen. Dieven hebben alle 88 stoelen van het terras van museumcafé Bonjour in Maastricht meegenomen. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter ingezet bij een brand in een natuurpark. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekten in het tweede kwartaal 28% meer omzet. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Gemeenten rekenen sterk uiteenlopende bedragen voor bouwvergunningen. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis, dat grote prijsverschillen aantoont tussen gemeenten. De organisatie vindt dit oneerlijk en roept op tot meer uniformiteit in de tarieven. Huiseigenaren betalen daardoor soms onnodige kosten, afhankelijk van de gemeente waar ze wonen. De Verenigde Staten hebben een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran uitgevoerd en afgerond. De aanvallen waren gericht op nucleaire en militaire doelen in Iran. Washington benadrukte dat de operatie succesvol was verlopen. Iran reageerde op de aanvallen, maar de exacte schade en het aantal slachtoffers waren vooralsnog niet bevestigd door onafhankelijke bronnen. Bij een zware aardbeving in Japan zijn inmiddels 28 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin. Tientallen mensen raakten gewond en diverse gebouwen storten in. De autoriteiten vrezen dat het dodental verder zal oplopen naarmate meer getroffen gebieden bereikbaar worden voor hulpverleners. Dieven hebben alle 88 stoelen van het terras van Museum Café Bonjour in Maastricht meegenomen. Het café, onderdeel van het Bonnefatie Museum, deed aangifte bij de politie. De stoelen verdwenen vermoedelijk in de nacht. De eigenaars zijn verbaasd over de omvang van de diefstal en zoeken nu naar vervanging voor het terrasseizoen. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerse waarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Gemeenten rekenen sterk uiteenlopende bedragen voor bouwvergunningen. De Verenigde Staten hebben een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran uitgevoerd en afgerond. Bij de zware aardbeving in Japan zijn inmiddels 28 mensen om het leven gekomen. Dieven hebben alle 88 stoelen van het terras van museumcafé Bonjour in Maastricht meegenomen. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerse waarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. KLM heeft vorig jaar meer winst behaald. De luchtvaartmaatschappij slaagde erin de gestegen brandstofkosten door te berekenen aan reizigers via hogere ticketprijzen. Hierdoor steeg de omzet aanzienlijk. Moederbedrijf Air France KLM zag de netto meerwinst groeien, mede dankzij een sterke prestatie van de Nederlandse dochteronderneming in vergelijking met voorgaande jaren. Bij de Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 6 mensen gedood, onder wie kinderen. In Kiev vielen 1 dode door explosies en in Lviv raakten 6 personen gewond. President Zelensky waarschuwde voor grote aanvallen en riep internationale bondgenoten op om geavanceerde luchtafweersystemen te leveren. Gemeenten rekenen sterk uiteenlopende bedragen voor bouwvergunningen. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis, dat grote prijsverschillen aantoont tussen gemeenten. De organisatie vindt dit oneerlijk en roept op tot meer uniformiteit in de tarieven. Huiseigenaren betalen daardoor soms onnodige kosten, afhankelijk van de gemeente waar ze wonen. De Verenigde Staten hebben een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran uitgevoerd en afgerond. De aanvallen waren gericht op nucleaire en militaire doelen in Iran. Washington benadrukte dat de operatie succesvol was verlopen. Iran reageerde op de aanvallen, maar de exacte schade en het aantal slachtoffers waren vooralsnog niet bevestigd door onafhankelijke bronnen. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: KLM heeft vorig jaar meer winst behaald door de gestegen brandstofkosten door te berekenen aan de reizigers. Bij de Russische raketaanvallen op diverse steden in Oekraïne zijn zeker 6 mensen gedood, onder wie kinderen. Gemeenten rekenen sterk uiteenlopende bedragen voor bouwvergunningen. De Verenigde Staten hebben een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran uitgevoerd en afgerond. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De Magnum Ice Cream Company boekt in de eerste 6 maanden van dit jaar meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar, geholpen door het warme weer in Europa. Vooral in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stegen de verkopen. Topman Peter den Kulver zegt dat het bedrijf marktaandeel won tijdens de hittegolf en zich goed voorbereidt op het aankomende warme weer. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van omgerekend €406 gekregen omdat hij op een video zichzelf filmde terwijl hij aan een rietje uit een sinaasappelsapautomaat likte. De actie, bedoeld als grap, ging viral, maar leidde tot een aanklacht. De rechter koos voor een milde straf omdat de student, DJ Gaspar, direct bekende en het rietje alsnog verwijderde. KLM heeft vorig jaar meer winst behaald. De luchtvaartmaatschappij slaagde erin de gestegen brandstofkosten door te berekenen aan reizigers via hogere ticketprijzen. Hierdoor steeg de omzet aanzienlijk. Moederbedrijf Air France KLM zag de netto meerwinst groeien, mede dankzij een sterke prestatie van de Nederlandse dochteronderneming in vergelijking met voorgaande jaren. Bij de Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 6 mensen gedood, onder wie kinderen. In Kiev vielen 1 dode door explosies en in Lviv raakten 6 personen gewond. President Zelensky waarschuwde voor grote aanvallen en riep internationale bondgenoten op om geavanceerde luchtafweersystemen te leveren. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerse waarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Nederland kent al 6 weken achtereen temperaturen boven de 20 graden. Een reeks die sinds 1906 pas 2 keer eerder voorkwam. In de beeld blijft het elke dag warmer dan 20 graden. Juli was met gemiddeld 12 mm neerslag de op 1 na droogste maand ooit gemeten. Dat meldt Weer Online vandaag. De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal met 0,4%. Het CBS meldt dat vandaag. In het eerste kwartaal bedroeg de groei nog 0,3% tegenover een eerdere raming van 0,1%. Economen vreesden voor krimp door de Golfoorlog en hoge energieprijzen, maar die zorgen blijken nu minder groot. De Magnum Ice Cream Company boekt in de eerste 6 maanden van dit jaar meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar, geholpen door het warme weer in Europa. Vooral in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stegen de verkopen. Topman Peter den Kulver zegt dat het bedrijf marktaandeel won tijdens de hittegolf en zich goed voorbereidt op het aankomende warme weer. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van omgerekend €406 gekregen omdat hij op een video zichzelf filmde terwijl hij aan een rietje uit een sinaasappelsapautomaat likte. De actie, bedoeld als grap, ging viral, maar leidde tot een aanklacht. De rechter koos voor een milde straf omdat de student, DJ Gaspar, direct bekende en het rietje alsnog verwijderde. Het weer nog even. Vanmiddag blijft het volop zomers met grote regionale temperatuurverschillen. Een koele westenwind brengt verademing aan de kust, waar het kwik stijgt tot ongeveer 22 graden. Verder landinwaarts loopt de temperatuur op naar zo'n 26 tot 29 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vanwege de zomervakantie is het rustig onderweg. Wel vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug duurt er 10 minuten langer over. Dat komt door wegwerkzaamheden. Daardoor is de rechte rijstrook dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder staat 2 kilometer file. En daar doe je dan 1 kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. In de maand juli is in Nederland gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Volgens Weer Online is dat 70 mm minder dan gemiddeld in juli in de periode 1998-2025. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg viel zelfs minder dan 10 mm regen. Het Robert Koch-instituut, de Duitse versie van het RIVM, schat dat er dit jaar al 9800 mensen zijn overleden, mede als gevolg van de hitte. Er zijn in de Bondsrepubliek, net als in andere delen van Europa, al vroeg in de zomer meerdere hittegolven geweest. De storing bij matrixborden boven wegen in het noordoosten van Nederland is verholpen. Alle systemen werken weer, dat meldt Rijkswaterstaat. Door een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat konden de matrixborden in het noordoosten van Nederland vanochtend enkele uren niet worden bediend. Daardoor kon de wegbeheerder tijdelijk geen rode kruisen plaatsen of verwijderen. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein duurt er 10 minuten langer over. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug staat 8 kilometer file met een kwartier op onthoud. De rechte rijstrook is hier dicht. En grenscontroles op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid duurt er 10 minuten langer over. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk een kwartier vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag blijft het volop zomers met grote regionale temperatuurverschillen. Een koele westenwind brengt verademing aan de kust, waar het kwik stijgt tot ongeveer 22 graden. Verder landinwaarts loopt de temperatuur op naar zo'n 26 tot 29 graden.

Get on the floor. Put your hands up.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. In de maand juli is in Nederland gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Volgens Weer Online is dat 70 mm minder dan gemiddeld in juli in de periode 1998-2025. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg viel zelfs minder dan 10 mm regen. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar doe je er 20 minuten langer over. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug duurt er een kwartier langer over. De rechte rijstrook is dicht. En tot slot een ongeluk op de N48. Tussen Dedemsvaart en Zuidwolde is de weg in beide richtingen dicht. Richting Hogeveen kan je omrijden via de U54. Voor Ommen kan dat via de U55. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug staat 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder heb je 10 minuten op onthoud. Op de A50 richting Os tussen Renkum en knooppunt Valburg 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dan naar de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum en Oorschot staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten op onthoud. En tot slot een ongeluk op de N48. In beide richtingen is de weg dicht tussen Dedemsvaart en Zuidwolde. Richting Hogeveen kan je omrijden via de U54 en richting Ommen over de U55. En dit gaat waarschijnlijk tot 6 uur vanavond duren.

0: Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden.
1: Dit.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 40 kilometer file in het land. Op een paar plaatsen heb je wat vertraging. A4 Den Haag-Rotterdam. Daar wordt de tunnel onderzocht, de Benelux-tunnel. Daardoor 5 kilometer file en 10 minuten vertraging, want één tunnelbuis is dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug 5 kilometer file en 10 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Rechterrijstrook is dicht. Aansluitend heb je 10 minuten vertraging op de A17 vanuit de Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En de rechterrijstrook van de A58 is dicht. De weg Breda-Eindhoven bij Oorschot. 8 kilometer file en een half uur vertraging daar, want er staat een kapotte vrachtauto. Richting Eindhoven kan je omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden.
1: Weer.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouche. De veroordeelde stuurde hem tussen oktober 2025 en januari dit jaar mailtjes waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en een mes in het hart van de burgemeester te plaatsen. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar nog 10 minuten vertraging bij Beverwijk Oost door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Omrijden daar via de A22. Op de A16 Breda-Rotterdam wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug. 7 kilometer file, kwartiertje oponthoud doordat de rechterrijstrook dicht is. Aansluitend 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar nog 10 minuten vertraging bij Beverwijk Oost door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Omrijden daar via de A22. Op de A16 Breda-Rotterdam wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug. 7 kilometer file, kwartiertje oponthoud doordat de rechterrijstrook dicht is. Aansluitend 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. De jaarlijkse herdenking in Rotterdam van de in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde Joodse Rotterdammers is verstoord door een aantal betogers en tijdelijk stilgelegd. Dat meldt een ANP-verslaggever. Demonstranten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat ze waren verwijderd, ging de plechtigheid door. De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De veroordeelde stuurde hem tussen oktober 2025 en januari dit jaar mailtjes waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en een mes in het hart van de burgemeester te plaatsen. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar nog 10 minuten vertraging bij Beverwijk Oost door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Omrijden daar via de A22. Op de A16 Breda-Rotterdam wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug. 7 kilometer file, kwartiertje oponthoud doordat de rechterrijstrook dicht is. Aansluitend 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

UB40, even terug naar het jaar 1987. Maybe Tomorrow, de titel van de plaat. Fijn dat u erbij bent, een nieuwe aflevering van het programma Mond. Ik ben Jan Berg, ik draai ze voor u het komende uur. Zoals hedendaagse muziek van Terry Swims, Mr. Know-It-All.

0: In nachtse muziek van Teddy Swims, Mr. Know-It-All. We gaan terug in de tijd.
1: Oude munt.
0: Jazeker, met oude meut. 1962. Eden Kane en Forget Me Not.

0: Deze is de oude meuk van Eden Kane. Even terug naar 1962. Forget Me Not.
1: Met Jan Berg maak je dont. Altijd wat anders.
0: Uit 2004. Hadici en Dragons Tij Din Tij. Oftewel, Mayai.

0: Maiahi, Dragon's Day, Dintai. Vraag me niet wat dat betekent. Het was hier wel een dikke hit in het jaar 2004 van Aducci.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: We hebben Dua Lipa voor u.

0: En dat was van deze van Dua Lipa. Don't Start Now, de muziek uit het jaar 2019 in de Bonte Muziekverzameling.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Het nieuwe werk hier van Yaya Diamond. Dit is The Blues Song.

0: De muziek van Yaya Diamond, een nummer met de titel The Blues Song. Gewoon even lekker hier in de bonte muziekverzameling, ja toch?
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it bond, very bond.
0: Zo is dat, we zijn er voor de bonte muziekverzameling. En de bonte plaatjes gaan we voor u draaien hier in het programma. We gaan naar de jaren 90, het jaar 1998 om precies te zijn. Imani heb ik hier voor u, Where Are You?

0: van de jaren 90 weer voort. Deze Imani, Where Are You Now? We gingen even terug naar het jaar 1998. De muziek in de bonte muziekverzameling. Zo is dat maar net.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, met de muziek van de jaren 70 moeten wij langzaam richting het half uur. Gaan we doen met muziek uit het jaar 1975. Een dikke hit in dat jaar voor Barry en Eileen. En het nummer wat we gaan draaien. Ja, de oudjes onder u herkennen het nummer meteen. It is If You Go.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De jaarlijkse herdenking in Rotterdam van de in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde Joodse Rotterdammers is verstoord door een aantal betogers en tijdelijk stilgelegd. Dat meldt een ANP-verslaggever. De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouche. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar nog 10 minuten vertraging bij Beverwijk Oost door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Omrijden daar via de A22. Op de A16 Breda-Rotterdam wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug. 7 kilometer file, kwartiertje oponthoud doordat de rechterrijstrook dicht is. Aansluitend 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de muziek van Snowy White terug naar het jaar 1984. The Bird of Paradise hoorde u voorbij komen. Hedendaagse muziek, Nothing But Thieves, Evolution.

0: De muziek van Nothing But Thieves. Dit was Evolution, even hedendaagse muziek.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Terug in de tijd met de Beatles, 1967. Lucy in the Sky with Diamonds.

0: met de Beatles uit 1967, Lucy in the Sky with Diamonds.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2008, Kevin DeGraw en She Holds a Key.

0: van Devin De Grol uit het jaar 2008. She Holds a Key.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: En naast de nieuwe muziek, Jella Soul. En dit is Mijn Stad.

0: gezellig nieuw Nederlandstalig plaatje van Gelasso. Mijn stad, zo heette het.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Bidi?
0: Ja, dat is het zeker. 2014, Shepard en Geronimo.

Uit 2014 de muziek van Shepard. Geronimo, de titel van de plaat. Kijk ik op de klok. Hoogste tijd om afscheid van u te gaan nemen. Het was dan weer een uurtje lang bond op je radio toestel. Mijn naam Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier een programma voor u gemaakt. Reageer op het programma, kan hem nog altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daar voor open staat. Ja, wat er is mij dan nog vandaag u een hele fijne dag toe te wensen u met allerlei leuke activiteiten om weer verder te ontplooien. En uiteraard u te vertellen wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1978 met de Queen of Disco, Donna Summer. En haar Last Dance en daarna nog een nieuw werkje van John Michael Ferrari, All the Songs. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en heel graag weer tot de volgende bond.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Safaga. Volgens de groep is het bericht volledig onjuist en hebben zij geen actie ondernomen in het gebied. Eerder meldde Amerikaanse media dat er sprake was van een incident. Door de extreem lage waterstand in de Donau zijn bij het Servische Kostolac resten van een mammoet zichtbaar geworden. Volgens lokale archeologen gaat het om botmateriaal dat normaal onder water ligt. De vondst kwam aan het licht omdat het rivierpeil verder is gezakt. De autoriteiten onderzoeken de locatie om te bepalen wat er precies is gevonden. In Zwitserland is een oud-politicus opgepakt omdat hij wordt verdacht van het drogeren en verkrachten van meerdere ex-partners en een minderjarige. Volgens justitie zou hij vrouwen hebben gedrogeerd met middelen die hij via zijn werk kon verkrijgen. De man ontkent de beschuldigingen. Het onderzoek loopt en er kunnen nog meer slachtoffers zijn. Op de Merwedebrug zijn bijna 100 vrachtwagenchauffeurs beboet omdat ze ondanks een verbod toch over de brug reden. Rijkswaterstaat controleert extra omdat de constructie kwetsbaar is en zwaar verkeer risico's oplevert. De politie zegt dat chauffeurs het verbod kennen, maar het toch negeren. De boetes moeten er herhaling voorkomen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar nog 10 minuten vertraging bij Beverwijk Oost door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Omrijden daar via de A22. Op de A16 Breda-Rotterdam wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug. 7 kilometer file, kwartiertje oponthoud doordat de rechterrijstrook dicht is. Aansluitend 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Excellent.
1: Jouw soundtrack van de zomer.
2: En dan nu. De Donderdagdate met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws.

0: events.
1: Your DJ, Frank Reuters.
0: Daar zijn we weer.
2: De Donderdag Date.
0: De Donderdag Date. Dat betekent dat je dit soort lekkere muziek hoort, zoals The Tramps en Move. Maar daarnaast ook interviews over gezond leven en tussendoor gezondheidsnieuws. Met vandaag als gasten Peter van Berkel, fermentatie-expert met adviezen voor het zelf thuis fermenteren van groenten. Kruidengeneeskundige Andrea Bleker is bij ons met informatie over de linde en lindenbloesem. En Monique Lindeboom van beautyjournaal.nl vertelt over de relatie tussen luchtvervuiling en de huidfunctie. En in het tweede uur ook Casper Beukema, hij is orthomoleculair therapeut. En beantwoordt de vraag van de luisteraar over neuropathie. Hoe is dat nou precies te verklaren vanuit die visie? Tussendoor gezondheidsnieuws en geniet ook van de lekkere muziek tussendoor. Zoals deze van Queen en Good Old Fashioned Loverboy.

0: Zo Close Harmony gezongen. Good Old Fashioned Loverboy van dus Queen.
1: De donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio.
2: Gezondheidsnieuws.
0: De oranje kleurstoffen luteïne en zeaxantine beschermen niet alleen je ogen, maar werken ook als krachtige ontstekingsremmers die de bloeddoorstroming in je hersenen verbeteren. Een recente studie bij ouderen toont aan dat dagelijkse suppletie van zeaxantine en luteïne het verlies aan cognitieve vaardigheden en het leervermogen aanzienlijk kan vertragen. Dit effect ontstaat doordat deze stoffen de bloedvaten in de hersenen soepel houden. En dat is essentieel om ziektes zoals dementie en depressie af te remmen. Ook als je pas op latere leeftijd met deze supplementen of deze stoffen begint, profiteer je nog altijd van de bescherming ervan. Ja, zometeen hier Peter van Berkel, die heel veel weet over het fermenteren van groenten. Zoals kimchi, dat doen ze natuurlijk in Japan, hè, kimchi. Hij komt straks en ook nog Andrea Bleker in het eerste uur. En hier is nu Brass Construction. Shake it. Oké. Okay.

0: Frank Ruijters met de Donderdagdate.
1: Contact met Peter van Berkel van petervanberkel.nl met CK. Hallo Peter.
2: Hey Frank, hi, goeiedag, daar zijn we weer.
1: Jij als fermentatie-expert, ik koop wel eens bij de groentewinkel zo'n potje kimchi.
2: Ja.
1: Trouwens, best wel vind ik aan de prijs. Dat is 5 of 6 euro voor een heel klein potje. Er zit iets van ui in. Ik zie hier, kijk naar een kool.
2: Ja, Chinese kool.
1: Ja. Wat kan je vertellen over kimchi? Is dat wel of niet nu anders dan gewoon gefermenteerde groentes?
2: Het is gewoon gefermenteerde groenten. Kimchi is gewoon in wezen de zuurkool van het land Korea. En is nu in het Westen ook een beetje een hit geworden. Een mode hap. Maar het is in wezen allemaal dezelfde techniek als zuurkool. Dus ook hierin weer zeg maar een soort universele fermentatie. Alleen natuurlijk met een volstrekt ander smaakkarakter. Want in Korea houden ze enorm van enorm heet. Dus chilipeper heet. Van enorme hoeveelheid knoflook. En enorme hoeveelheid gember. En dat bepaalt natuurlijk het smaakpalet van deze kimchi.
1: En die gember is ook meegefermenteerd? En die knoflook en
2: ja,
1: zo?
2: Ja, alles wordt meegefermenteerd, ja, ja. En vaak wordt natuurlijk ook nog in Korea hier vissaus in meegefermenteerd. Wat hem dan natuurlijk niet meer vegetarisch maakt.
1: Dus als je de Japanse fermentatie en de Koreaanse fermentatie vergelijkt, dan is er een groot verschil. Het proces zozeer niet, de procedure, maar meer de extra
2: kruiden. Ja, maar goed. Kijk, fermenteren doe je met de ingrediënten die je voorhanden hebt. Daarom zie je gewoon overal cultureel. Ja, wij hadden hier in de winter kolen, dus daar moesten we wat mee doen. Zit je in een andere klimaatzone, dan zijn daar natuurlijk weer andere ingrediënten voorhanden die of bederfelijk zijn of enorm veel in aanvoer zijn. En daar zijn als het ware dus allerlei variaties op verzonnen. Ja, dus Korea, waarschijnlijk ook daar het smaakpalet is van tot ze erg gesteld zijn op flink gepeperd en flink gekruid eten. Ja, daar is dus op een gegeven moment gewoon deze traditie uit ontstaan. Ja, dingen zijn denk ik gewoon heel traditioneel in de loop van de geschiedenis ontstaan.
1: En hoe staat het met China? Doen ze daar ook aan fermentatie?
2: Ja, ja, ja. De Chinezen zijn als het ware de ontdekkers van heel veel technieken. En we zien ook zeg maar tot vanuit China met het ontstaan van het boeddhisme. Dus natuurlijk ooit in India ontstaan. Is op een gegeven moment in China gekomen. En vanuit China is het boeddhisme naar Japan gekomen. En boeddhisme beschrijft natuurlijk een vleesloze voeding. Dus wat wij nu heel hip een vegan voedingssysteem voor. En met dat voedingssysteem zijn er allerlei producten meegereisd. Dus tofu, seitan, maar ook fermentatietechnieken naar Japan. Japan heeft weer de kwaliteit om een bestaande techniek tot in het oneindige te perfectioneren. Dus ze kijken gewoon honderden jaren en elke keer wordt het verbeterd. Dat is weer de kwaliteit van Japan. Tot ongeëvenaarde kwaliteit weten ze dat te verheffen.
1: Vandaar dat jij dat boek erover geschreven hebt en dat je dacht die hebben het goed uitgezocht, die hebben goede informatie.
2: Ja. Dus de Chinezen zijn de ontdekkers en de Japanners zijn de perfectionisten. Als ik het zo even heel gechargeerd.
1: Heb je nog ontdekt of bepaalde kruiden zoals ik noem maar wat peper of wat je ook toevoegt, dat het proces van fermentatie remt? Misschien oregano?
2: Nee, nou ja, je hebt heel vaak juist ondersteunende specerijen en kruiden. Weet je bijvoorbeeld, kan je opnoemen wat er in zuurkool aan kruiden worden meegegeven?
1: De gewone zuurkool volgens mij niks. Maar dan heb je op een gegeven moment kan je kiezen uit een andere soort zuurkool. En er zit iets van rode pepertjes in.
2: Nou, maar als we nou even traditioneel kijken. Hè, zeg maar misschien Duitsland, Nederland, kruidenzuurkool. Zien we heel vaak tot daar jeneverbes.
1: Oh ja, jeneverbes.
2: Peperkorrels, laurierblad, karwijzaad.
1: Komijn misschien?
2: Ja, vooral karwijen, kummel. Dat zijn de kruiden ook van hier. En laten we die nou ook net een ondersteunende functie hebben. Dus qua smaak klopt het helemaal, maar ook qua werking klopt het helemaal. Dus ook hierin zie je weer zo'n waanzinnige natuurlijke afstemming tot dingen gewoon kloppen.
1: Fantastisch.
2: Hoe gaaf is dat?
1: Die smaak gaat er ook al helemaal in zitten.
2: Ja.
1: Heb jij nog favorieten waarvan jij zegt, oh, maar die vind ik zo lekker als ik dat maak?
2: Nou, ik vind natuurlijk inderdaad met zuurkool vind ik kummel een perfecte smaak. Ik zit op dit moment, omdat ik ook in de groentetuin van ons oogst ik voor het eerst Sichuan peper. En dat is natuurlijk een hele spannende, hele prikkelende smaak. Dus af en toe heb ik ook weer een bepaalde specerijenperiode dat ik dat heel veel gebruik.
1: Die ken ik
2: maar niet. Ik ben sowieso wel een ontzettende uitprobeerder. Dus ik probeer elke keer weer andere dingen uit. Of ik lees wat, of ik word geïnspireerd. Kwam laatst ook weer Ayowan, koningskummel. Wat we eigenlijk in Nederland ook haast niet kennen.
1: Is dat een kruid?
2: Ja, met ook echt een hele specifieke smaak. Ja, daar ga ik wel op aan.
1: Ook kurkuma kan je neem ik aan gewoon er doorheen gooien?
2: Ja. En dat is natuurlijk ook een waanzinnig mooie kleur maken. Mm. Ja.
1: Nou, klinkt echt heel lekker. En gebruik jij meestal de pikkelpers of de lange methode?
2: Ik ben echt wel natuurlijk een pikkelpersfanaat, omdat dat een onderwerp is wat mij zo dichtbij staat. Op dit moment komt uit onze groentetuin ook iets nieuws. Dat heet chayote. En dat is een Mexicaans komkommerachtige waar nu ineens tientallen vruchten ontstaan. Dus ik heb maanden niks gezien en ineens pat, een overvloed aan deze gekke dingen. Ja, die mik ik dan ook gelijk in die pikkelpers. En misschien toch ook leuk voor de luisteraars. Laat je gewoon niet tegenhouden. Laat je niet weerhouden van kan dit wel of niet. In wezen kan er eigenlijk met groente fermenteren niks misgaan. Hou je gewoon aan die gulden snede 2% zout. En fermenteer gewoon iedere groente die je in je vingers kan krijgen.
1: Ja.
2: En kruid het ook met alles wat je zelf lekker vindt.
1: Mooi.
2: Het is een ongebreidelde uitnodiging om inderdaad echt gewoon experimenteren, gewoon doen. En mensen, jij zei net over bijvoorbeeld zo'n potje kimchi wat 6 euro kan kosten.
1: Ja,
2: daarom vind ik het ook zo belangrijk. Daarom geef ik ook graag workshops over dit onderwerp, dat mensen gewoon leren om het zelf te doen. En dan heb je gewoon voor een happenkrats, heb je je eigen probiotica. Ja, hoe gaaf is dat?
1: Ja, echt fantastisch.
2: En hoe lekker is dat? En ook de lol van hetzelfde, want je zit lekker met je handjes in het eten. Het is ook een heel fysiek proces.
1: Ja, je moet het echt doen met je handen, niet met lepels en zo.
2: Nee. Nou, ik werk echt zoveel mogelijk met mijn handen. Ja, en nooit met de handschoentjes aan. Vergeet ook niet, jouw handen bevatten ook een microbiome. Daar zitten ook een heleboel bacteriën en gisten. Die rennen daar rond. Zelfs meer dan dat er mensen op aarde rondlopen. En in wezen eind je je eigen fermentaties met je eigen handmicrobiome.
1: Ja, ja.
2: En wat heel wonderlijk is, zeg maar, we hadden het net over kimchi, Korea. Korea is het enige land die hier een woord aan gegeven heeft. Sonmat in het Koreaans. Letterlijk vertaald handsmaak. Dus heel poëtisch, de smaak van de hand. Dus dit Koreaanse woord sonmat geeft erkenning aan het feit dat de hand van de fermenteerder doet wat met het eindproduct.
1: Bijzonder, heel fascinerend.
2: Ja, gaaf is dat, hè?
1: Ja. En dat krijg je dan weer binnen in je darmflora. Ja. Dus dat
2: en wij zijn natuurlijk in het Westen allemaal opgevoed met een soort glorix schuldgevoel. Ja. Van al die bacteriën moeten dood. Want als er één nog over je aanrecht rent, dan ga je dood. Dat is natuurlijk een indoctrinatie van de Glorix en de Dettol geweest.
1: Ja, ja.
2: Nou ja, dat is natuurlijk we hoeven de strijd helemaal niet aan in de keuken met die dingen. Je moet gewoon schoon zijn. En je moet zorgen dat je de goede bacteriën zorgt tot die aan de macht blijven. Ja, ik poets zelfs mijn huis met de bacteriën. Ja.
1: Ja, hoe dan?
2: Ja. Goed, er zijn reinigingsmiddelen waar hordes goede bacteriën in zitten.
1: Okay.
2: Dus in een sprayvorm, die spray ik op mijn aanrecht en in mijn wc en weet ik allemaal.
1: Grappig.
2: En dat reinigt, maar dat legt ook zeg maar een tapijt van goedaardige bacteriën. En dat zorgt ervoor zeg maar, dat die pathogenen, oftewel de kwaadaardige bacteriën, eigenlijk niet aan de macht kunnen komen.
1: Hmm. Ja, precies.
2: Dat is een heel ander verhaal dan dat jouw je playen, als het ware een atoombom te gooien met Glorix.
1: Ja. Leuk, Peter. Dankjewel voor de informatie weer. En je hebt ons weer een stuk wijzer gemaakt en rijker aan goede kennis.
2: Ja, het is gewoon een ontzettend leuk onderwerp dit.
1: Ja. Dankjewel.
2: Met plezier. Doei.

0: dat is Brenton Wood. Wat leuk dat hij hoog zingt en dan weer laag. Lekker bereik. Dat was die Oege Boege Song bij de Donderdag Date.
1: Dit is de Donderdag Date met Frank Ruit.

0: de headlines uit het nieuws. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Savaga. Door de extreem lage waterstand in de Donau zijn bij het Servische Kostolac resten van een mammoet zichtbaar geworden. In Zwitserland is een oud-politicus opgepakt omdat hij wordt verdacht van het drogeren en verkrachten van meerdere ex-partners en een minderjarige. Op de Merwedebrug zijn bijna 100 vrachtwagenchauffeurs beboet omdat ze ondanks een verbod toch over de brug reden. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar nog 10 minuten vertraging bij Beverwijk Oost door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Omrijden daar via de A22. Op de A16 Breda-Rotterdam wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug. 7 kilometer file, kwartiertje oponthoud doordat de rechterrijstrook dicht is. Aansluitend 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: krachttraining gecombineerd met springoefeningen kan bij vrouwen in de overgang de botdichtheid in de rug en de spiermassa effectief verhogen. Een recente studie toont aan dat ze 2 keer per week zwaar trainen op 80% van je maximum al na een half jaar meetbare verbeteringen oplevert, dus qua botdichtheid. Juist in deze periode zorgt een dalend oestrogeen vaak voor botverlies en spierafname. Die kunnen met deze oefeningen dus worden tegengewerkt. Hoewel de dichtheid van het heupbot niet veranderde, was er wel duidelijk effect op de wervelkolom en de spieren. En dat is cruciaal voor het voorkomen van rugklachten en breuken.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Tijdens een streng dieet is meer trainen niet per se beter voor het behoud van je spiermassa. Zo laat een nieuwe studie zien. Sporters die 4 weken lang flink in een calorietekort zaten, behielden evenveel spierweefsel met 12 sets per week als met 30 sets, mits ze maar genoeg eiwitten aten. De hoge trainingsgroep had wel meer winst van kracht, maar een gematigde training bleek voor het puur behouden van spiermassa al voldoende. Een hoge eiwitinname gecombineerd met een basis aan krachttraining lijkt dus de sleutel, terwijl extra trainingsvolume vooral je kracht ten goede komt en niet direct je spiergrootte.

Zometeen hier, Andrea Bleker, kruidengeneeskundige, over de linde. En dit is een bekende band, The Nolans, met een nummer wat zij in de UK scoorden. Hier niet, denk ik. Het is Dragonfly.

0: check voor downloads en voor meer informatie
1: dedonderdagtijd.nl. Dan nu Andrea Bleker van kruidengeheimen.nl. Hallo Andrea.
2: Hallo.
1: Hi. Heb jij voor ons weer een geheim, tenminste een werking van een heel mooi kruid, wat voor algemeen gebruik voor heel veel mensen eigenlijk gewoon heel gunstig is?
2: Ja, natuurlijk. Ja, zelf ben ik heel erg groot fan van de lindenbomen. Ken je die?
1: Ja, wel van naam, maar hoe ze er precies uitzien, dat zou ik je niet kunnen zeggen.
2: Nou, het heeft vooral in het voorjaar heel fris groen blad. En het blad heeft eigenlijk de vorm van een hart. En dat jonge blad, dat smaakt heel erg mals. En als je dat vergelijkt met een krop sla wat uit de supermarkt uit het buitenland komt en je pakt dan een blaadje van de lindenboom, dan is die gewoon veel lekkerder. Mm. Maar het lijkt een beetje op de smaak van die van een krop sla. Mm.
1: Dus je kan gewoon het blad eten?
2: Ja, de bladeren kun je eten. Je kunt er pesto van maken. En, nou, het schijnt dat je ze ook nog gewoon in een roerbakschotel of stamppot kunt doen. Dat heb ik zelf vaak nog nooit gedaan. Maar ik eet ze heel graag rauw in een salade. Mm,
1: dat klinkt echt heel lekker.
2: Er staat er hier gelukkig één in de straat. Alleen het nadeel is van bomen dat ze natuurlijk altijd heel hoog opgesnoeid worden. De gemeente is altijd al die onderste bladeren aan het weghalen. Maar het voordeel van de lindenboom, en daar kan je hem ook een beetje aan herkennen, dat hij altijd onderin scheuten heeft. Altijd komt eronder weer nieuwe scheuten en nieuw blad.
1: Oké, dus ook als hij gesnoeid is, dan misschien een paar maanden later, dan kan je weer toch dat jonge blad daar vandaan halen.
2: Ja, onderin. Ja, nu weet ik wel dat er meerdere soorten lindenbomen in Nederland zijn. En ze hebben trouwens allemaal dezelfde eigenschappen, dus het maakt niet uit welke je pakt. Maar ik geloof dat ze niet allemaal dat onderen opslag hebben. Maar nou ja, die bij ons staan dus wel. En dat is gewoon heel makkelijk, want dan hoef je niet een trap te pakken.
1: Ja, en de thee die van de linden wordt gemaakt, is die niet van de lindenbloesem?
2: Ja, een beetje juni. Nou, je merkt het gewoon aan de geur. Dan rij je door de straat en dan gaat het ontzettend lekker een beetje zoet ruiken. En er zijn ontzettend veel bijen dan op die boom. En dan, het bijzondere van aan de lindenboom is eigenlijk ook dat hij twee bladeren heeft. Hij heeft die hartvormige. Maar op het moment dat die bloesem komt, komt er ook nog een langwerpig, dat noemen we dan een schutblaadje. Die komt ook nog aan de boom te hangen. En thee maak je eigenlijk van die bloesem op het moment dat die nog net open gaat, zeg maar. En dan dus die langwerpige blaadjes, die pak je erbij.
1: Die is ook te koop, denk ik, bij de gespecialiseerde theewinkel of bij de via internet te krijgen. In gedroogde vorm.
2: Ja, klopt. Ja. Alleen, ik vind dat er wel kwaliteitsverschil is, hoor. Ik weet niet wat ze er soms mee doen. Of ze het misschien tussen drogen voor de verkoop, zeg maar. Maar als je hem gewoon vers hebt, is hij zo ongelooflijk lekker. Maar ik moet wel zeggen, ik kook hem altijd heel even door. Echt 1 of 2 minuten. En dan krijgt hij een hele donkerrode kleur en een hele intense smaak. En de lindenbloesem heeft natuurlijk ook verschillende werkingen. Ik weet niet of je daarvan op de hoogte bent.
1: Ook niet echt. Het is voor mij een vrij onbekende. Dus welke werking heeft het?
2: Ja, nou, hij staat wel op heel veel plekken in Nederland. Maar die bloesems die komen pas aan de boom na 20 of 30 jaar. Hm. Dus toen ik eigenlijk deze boom ontdekte, al heel wat jaren terug, toen ben ik mijn wijk overal langs gegaan. En ik dacht dan, dit is toch een lindenboom, waarom hangen er geen bloesems in? Maar later kwam ik dus achter, die wijk was toen gewoon nog te jong. Die bomen die bloeiden nog niet, maar nu staan ze allemaal in bloei.
1: Oké. Ik zal eens kijken in het parkje dat hier vlakbij mijn huis is. Want het kan niet anders dan dat het daar toch wel staat. Het is een soort klein aangelegd natuurparkje.
2: Oh ja.
1: Ja, met bomen, veel bomen. Ja.
2: Ja. Nou ja, en die lindenbloesems, die hebben een rustgevende werking. En het wordt ook wel gezegd dat het een troostende werking heeft. Eigenlijk als iemand misschien in de rouw zit of iets dergelijks en je wilt wat voor diegene doen, dan zou je eigenlijk lindenbloesemthee moeten meenemen. Dan ga je gewoon lekker van slapen en je bent ontspannen en het is een hele fijne thee om te drinken.
1: Mm-hmm. En die werking geldt dan toch ook wel als je dat gedroogde bloesem en blad ergens vindt, lijkt mij?
2: Ja, klopt hoor. Ja, klopt. Maar dan, als je die verse smaak gewend bent, is die gewoon lekkerder. Ja. Maar die andere kan je ook gewoon drinken, die heeft diezelfde werking. Alleen als je dan in zakjes ze koopt, dat raad ik altijd af. Want die zakjes, die zijn weer aan elkaar gemaakt in machines. En dan zijn die zakjes al een keer verhit geweest. Als jij een kruid verhit, dan gaat er al een deel van de werking uit. Mm-hmm. En die wil je natuurlijk liever in je water hebben als in die machine van de fabriek.
1: Ja, dus de bloesem van de linde kan troostend zijn, rustgevend. Geeft een beetje waarschijnlijk een vredig gevoel, waardoor je lekker slaapt.
2: Ja. En als je de thee dus koopt, moet je altijd losse lindenbloesem thee kopen. Dus niet in zakjes.
1: Ja.
2: En het werkt ook bij koorts en griep. Wordt die ook aangeraden. Hij laat je eigenlijk wat meer zweten, waardoor je afvalstoffen via je huid kwijtraakt. En koorts is eigenlijk een reactie op iets, iets in je bloed zit wat er niet hoort. En daardoor wordt jouw lichaamstemperatuur verhoogd. Maar op het moment dat je die afvalstoffen dus kwijtraakt via je huid, is die koorts niet meer nodig. En die verdwijnt dan.
1: Mooi.
2: Dus daar werkt hij ook heel goed voor. En ook heeft hij een wat vochtafdrijvende werking. Mensen die heel veel vocht vasthouden. En in de zomer misschien dikke enkels en dergelijke. Wordt hij ook wel aangeraden.
1: Dus dat betekent een prima kruid voor langdurig en algemeen gebruik. Begrijp ik?
2: Ja. Ja, je mag hem langer tijd achter elkaar gebruiken. En als je hem echt medicinaal wilt gebruiken, dan wordt altijd aangeraden drie keer op een dag een kopje thee of neem een tinctuur. Maar als je een kuur wilt doen, dan raad ik altijd aan om als mensen medicatie gebruiken, dan kan dat soms een wisselwerking hebben als je echt een kuur neemt. En dan raad ik wel aan, vraag het even na bij de apotheker of dat raadzaam is om een kuur lindenbloesemthee naast je medicatie te gebruiken.
1: Ja, die kunnen dat zo opzoeken en zeggen dat is geen probleem. Of inderdaad, dan moet je mee oppassen, doe maar niet. Zoiets.
2: Ja.
1: Goed.
2: Maar als je gewoon af en toe een kopje thee van de lindenbloesem, dat kan niet zoveel kwaad.
1: Nou, wat fijn om te weten. Dus de thee van de lindenbloesem, hoe troostend, rustgevend hij kan zijn en vochtafdrijvend. En kan helpen bij het uit je bloed of uit je huid krijgen van bepaalde afvalstoffen.
2: Ja.
1: Mooi.
2: Ja, hij bevat trouwens ook heel veel magnesium. En dat is natuurlijk nu heel erg in. Het is misschien niet het hele juiste woord. Maar heel veel mensen die nemen magnesium in voor de ontkrampende werking. Ja. En de lindenbloesem bevat die van nature. En wat je wel eens krijgt bij synthetische magnesium of bewerkte magnesium, dat het dan niet goed opgenomen wordt door je lichaam. Maar dit is puur natuur en dat wordt heel goed opgenomen door je lichaam.
1: Nou, vond het heel fijn om te weten. Dankjewel, Andrea.
2: Nou, graag gedaan.

0: Dat was de band Loose Ends, die je kent van Emergency 999 met hun In The Sky. Maar je weet al, je hoort hier jingles van radiostations waar we helemaal niet te horen zijn. Dat is volgens mij wel bekend, toch? De donderdagdate.
1: The Dunderdag Date. Frank Reuters.
0: Met Icehouse en Hey Little Girl.

0: Hun grootste hit was Crazy in 1987. En deze kwam ook wel ver in de top 40. Band Icehouse.
1: Dobroveče svi, ovo je Frank Rautis na Radio 80. Ovo su vijesti Israne.
2: Gezondheidsnieuws.
0: Bij ouderen kan het brein door insulineresistentie moeite hebben met het verbranden van glucose. Daardoor lijken ketonen als alternatieve brandstof een interessante optie. Een recente studie toont aan dat een enkele dosis exogene ketonen de bloedtoevoer naar de hersenen beïnvloeden, maar dit leidde niet tot een duidelijke verbetering van het geheugen of andere cognitieve functies. Alleen de reactiesnelheid ging er licht op vooruit. Dit suggereert dat het effect op de algehele denkprestatie van zo'n enkele dosis ketogene beperkt is. Er is meer onderzoek nodig om te bepalen wanneer en hoe ketonen daadwerkelijk helpen. Voor nu dus blijft het slikken van supplementen met ketonen een experimentele strategie, zonder gegarandeerd effect op de cognitieve gezondheid bij gezonde ouderen. Meer nieuws straks. Je hoort hier nu een remix van ABBA en Dancing Queen.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Safaga. Volgens de groep is het bericht volledig onjuist en hebben zij geen actie ondernomen in het gebied. Eerder meldde Amerikaanse media dat er sprake was van een incident. Door de extreem lage waterstand in de Donau zijn bij het Servische Kostolac resten van een mammoet zichtbaar geworden. Volgens lokale archeologen gaat het om botmateriaal dat normaal onder water ligt. De vondst kwam aan het licht omdat het rivierpeil verder is gezakt. De autoriteiten onderzoeken de locatie om te bepalen wat er precies is gevonden. In Zwitserland is een oud-politicus opgepakt omdat hij wordt verdacht van het drogeren en verkrachten van meerdere ex-partners en een minderjarige. Volgens justitie zou hij vrouwen hebben gedrogeerd met middelen die hij via zijn werk kon verkrijgen. De man ontkent de beschuldigingen. Het onderzoek loopt en er kunnen nog meer slachtoffers zijn. Op de Merwedebrug zijn bijna 100 vrachtwagenchauffeurs beboet omdat ze ondanks een verbod toch over de brug reden. Rijkswaterstaat controleert extra omdat de constructie kwetsbaar is en zwaar verkeer risico's oplevert. De politie zegt dat chauffeurs het verbod kennen, maar het toch negeren. De boetes moeten een herhaling voorkomen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar nog 10 minuten vertraging bij Beverwijk Oost door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Omrijden daar via de A22. Op de A16 Breda-Rotterdam wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug. 7 kilometer file, kwartiertje oponthoud doordat de rechterrijstrook dicht is. Aansluitend 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: He's a very happy man, die Luther Vandross. She lost me back.
1: Gezondheidsnieuws Radio.
0: Ja, daar ben je bij in het tweede uur. Wat goed dat je er weer bent. En hier is Level 42.
2: The best show in Denver. Who is it?

0: En als jij denkt, wat is dit nou?
1: Dit is de tweede uur van de donderdagdate.
0: Inderdaad, met die lekkere band Level 42 en Weave Your Spell.
2: Gezondheidsnieuws.
0: Safraan verbetert aantoonbaar de symptomen van lichte tot matige depressie bij vrouwen, waarbij bijna de helft van de gebruikers een klinisch significante vooruitgang boekte na 12 weken. Hoewel de deelnemers ook minder last hadden van dagelijkse vermoeidheid, leidde het supplement niet tot een duidelijke verbetering van de nachtrust of vermindering van slaapproblemen. Deze resultaten bevestigen eerdere bevindingen over de stemmingsverhogende werking van safraan. Het extract biedt dus een natuurlijk alternatief voor het verlichten van somberheid, maar lijkt minder effectief voor het direct oplossen van slapeloosheid. Voor vrouwen in de overgang of daarna kan dagelijkse inname van safraan een waardevolle aanvulling zijn of ondersteuning zijn voor het mentale welzijn. Het is trouwens al een heel duur kruid. Dus dat je dat wel weet. Dit zijn de mensen van Squeeze.

0: En nu is hier Monique Lindeboom van beautyjournaal.nl. Hallo Monique.
1: Hi Frank.
0: Hi, fijn dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Ik ben ook wel benieuwd wat nou luchtvervuiling doet met de veroudering of de conditie van je huid. Want soms zie je op dagen, dan is de lucht echt een hele goede kwaliteit in Nederland en België. En soms zie ik, vooral op die hele warme zomerse dagen, dat ik denk, mijn god, wat is het slecht. Daar maak ik me wel ongerust over. En je kunt er ook zo weinig aan doen. Hè? Je kunt niet zeggen, nou, ik adem gewoon niet meer. Dat kan niet.
1: Blijf binnen. En ik zet allerlei ionizers in mijn huis.
0: Dat
1: aan.
0: Kan wel. Ik heb wel luchtfilter van die apparaten. Ja. Die zet ik ook aan dan. Ja.
1: Nou, weet je Frank, ik kijk er ook wel eens naar en ik schrik er ook van. Ik zie een noordenwind, vooral noordenwind is altijd heel schoon. Ja. Maar zuidwest en oost kan trouwens ook vervuilend zijn. Ja. Ik schrik er ook wel eens van hoor, in ons kleine land. Ja. Want we denken vaak aan luchtvervuiling aan Zuidoost-Azië, waar het echt heel erg is. En een van die enorm grote metropolen. Maar het valt hier ook tegen. En het is inderdaad ook niet handig voor je huid. Want in luchtvervuiling zitten allerlei reactieve deeltjes. En die slaan ook neer op je huid. En dat veroorzaakt vrije radicaal schade. Daar komen allerlei vrije radicalen bij vrij. En dat betekent dat die huid aan de gang moet. En als je huid langdurig wordt blootgesteld aan dit soort agressieve deeltjes, krijg je allerlei laaggradige chronische ontstekingsreacties in de huid. En dat veroorzaakt eigenlijk een cascade aan problemen. Een van de bekendste, en dat hebben we geleerd uit onderzoeken uit Zuidoost-Azië, zijn pigmentproblemen. Mensen in Zuidoost-Azië hebben veel meer pigmentproblemen dan wij. En combinatie van UV-straling met die luchtvervuiling is echt heel reactief. Ik heb er ook een mooi artikel over geschreven eerder dit jaar. En er ontstaat schade aan die pigmentcellen, met name aan de melanocyten. En het leidt tot meer oxidatieve stress en DNA-schade en schade aan de celenergiekernen, de mitochondriën in de cel. En daardoor krijg je pigmentvlekken. Een ander issue is dat je huidbarrière ook verstoord raakt, waardoor de huid droger kan gaan aanvoelen, geïrriteerder kan zijn. De huid kan ook dunner worden.
0: Ook nog?
1: Ja.
0: Maar is er nou ook iets aan te doen op de een of andere manier dat je toch je huid beschermt, waardoor die net misschien met antioxidanten of wat dan ook een soort tegenreactie heeft?
1: Ja, nou zeker. Hele goede huidverzorging is belangrijk. Dus er is ook speciale huidverzorging die focust op luchtvervuiling. Ik heb daar ook wel eens aandacht aan besteed. Er is huidverzorging die ook focust op luchtvervuiling. En dat is met name huidverzorging wat ook zonbescherming biedt. En er zijn diverse merken en soms noemen ze het ook al in de naam. Dan heet het bijvoorbeeld, ik noem de merknaam niet, maar dan heet het verder Urban Environment Age Defense Oil Free SPF. Er zijn anti-zonnebrandmiddelen die ook speciaal op het voorkomen van donkere pigmentvlekken gericht zijn. Heel interessant is ook zonnebrand die tegenwoordig tot 400 nanometer in de huid kan beschermen. En dan richt je ook heel sterk op het proberen tegen te gaan van pigmentvlekken. Pigmentvlekken ontstaan namelijk heel diep in de huid. Dus cosmetica kan helpen en dat moet je ook zeker gebruiken. Sowieso gebruik altijd goede huidbarrière beschermende moisturizers. En daar kunnen, wat heel belangrijk is, zijn vochtbinders en vetten. En daar kunnen wat antioxidanten in zitten. Maar vooral geen vitamine A, retinolen, dat soort derivaten. Want die irriteren alleen maar meer, maken de huid kwetsbaarder voor pigmentschade. En gebruik altijd zonbescherming. Goede SPF gericht op het voorkomen van pigmentvlekken. Of dat je ook echt iets ziet van een environmental bescherming in de naam staan.
0: Ja, dus inderdaad als je al die UV blokkeert, voorkom je dat luchtvervuiling dan 1+1=3, zeg maar, nog meer schade geeft.
1: Nee, het gaat niet zozeer om het zonnefilter dan, maar om de extra toevoegingen die gedaan zijn.
0: Ja.
1: Om de uitwerking van luchtvervuiling op de huid tegen te gaan. Of het moet inderdaad wel zonbescherming zijn waarbij heel duidelijk gecommuniceerd wordt UV 400. En dan weet je ook dat er een hele diepe UV-beschermende zonfilter in zit.
0: Oh ja, goed om op te letten dan. Even googlen. Ja. Dus verder, ja, luchtvervuiling kun je niet veel aan doen. Dus maar blijf wel uit de zon. Nee. Op die momenten, op die dagen. En soms zeggen mensen, oh, het is zo lekker buiten, zo positief. Maar dan denk je, ja, nu kan je gewoon zien op zo'n app dat het rood is of oranje is qua kwaliteit van de lucht.
1: Ja, nou ja, dan moet je voor jezelf afvragen, heb je een beetje ontspanning nodig? Kijk, want op zo'n app kijken geeft ook stress.
0: Zeker.
1: En wie weet ben je al gestrest en heb je ontspanning nodig? Nou, dan zou ik vooral zeggen, ga naar buiten, ga lekker ontspannen. En bescherm je huid gewoon goed. Of zet een extra zonnehoedje en zonnepetje op.
0: Zodat je niet nog eens
1: maar
0: extra...
1: Maar ga niet sporten.
0: Nee, dan krijg je ook dat adem je het in.
1: Als de lucht zo vervuild is. Dat is dan weer geen aanrader. Maar ga vooral lekker wandelen, joh, als dat je ontspant.
0: Ja, rustig.
1: Dat is nog veel belangrijker.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ja,
0: goed.
1: Maar luchtvervuiling kan pigmentvlekken veroorzaken. Dat is wel heel belangrijk om te weten.
0: Ja. Ja. Dus zeker in combinatie met UV.
1: Ja.
0: Ja.
1: En als je in een grote stad woont, uitlaatgassen. Ja.
0: Mm-hmm. Nou, hartelijk bedankt voor het advies, Monique.
1: Graag gedaan, Frank. Restez belle en

0: De headlines uit het nieuws. Hongarije heeft zijn burgers opgeroepen energie te besparen nadat een reactor in de kerncentrale van Pax is uitgevallen. Duizenden migranten zijn Ceuta, een Spaanse enclave in Noord-Afrika, binnengestroomd. Het lokale bestuur wil dat de Spaanse regering een noodtoestand uitroept vanwege de grote aantallen aankomende mensen. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Savaga. Door de extreem lage waterstand in de Donau zijn bij het Servische Kostolac dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar nog 10 minuten vertraging bij Beverwijk Oost door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Omrijden daar via de A22. Op de A16 Breda-Rotterdam wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug. 7 kilometer file, kwartiertje oponthoud doordat de rechterrijstrook dicht is. Aansluitend 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A17 vanuit Rozenel naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: eerste donderdag date met gezondheidsnieuws.
1: Het kauwen van suikerhoudend kauwgom na het drinken van bietensap versterkt de omzetting van nitraat in nitriet. Dat is gunstig, want dat leidt tot een extra daling van de bloeddruk. De suiker en de zuurgraad van de kauwgom verlagen de pH-waarde in de mond. En dat is een cruciale stap die de vorming van bloeddrukverlagende stikstofmonoxide efficiënter maakt. In een kleine studie daalde de bovendruk met bijna 3 punten en de onderdruk met 2 punten meer dan bij het gebruik van suikervrije kauwgom. Dit suggereert dat een simpele handeling als kauwgom gebruiken de gezondheidswinst van nitraatrijke voeding of supplementen kan optimaliseren. Of deze strategie op de lange termijn blijvend voordeel biedt voor die bloeddruk, dat moet nog worden onderzocht in grotere studies. Natuurlijk altijd is eigenlijk de laatste zin, meer onderzoek is nodig. Nou, dat is ook zo, hè. Er wordt echt een heleboel nog onderzocht, ook qua kruiden en qua gewone voedingsmaatregelen en supplementen. Het is goed om allemaal bij te houden en te weten. En je hoort ook weer vandaag de highlights, de headlines van het gezondheidsnieuws. Zometeen ook hier Casper Beukema. Hij is ortomoleculair therapeut en beantwoordt de vraag van de luisteraar die zegt: kun je eens wat meer aandacht besteden aan neuropathie? Tuurlijk. Je kunt ons trouwens ook vinden, hè? Via www.dedonderdagdate.nl kom je uit op Gezondheidsnieuwsradio en heb je een contactformulier. Onder andere. Hier is weer een remix van het bekende nummer van de Michael Zager Band. Let's All Chance.

Zo zonder een muzikale begeleiding, super vet nummer van de Michael Zeker Band. W-O-R-D up. Oh yeah, hier is Cameo. Vlak voordat je Casper Beukema gaat horen.

0: your DJ, Frank Reuters.
1: Hey, Dad, want to go for a walk?
2: Well, that'll help me get my steps in for the day. Gonna stay healthy and strong.
1: But you're healthier than me.
2: I'd like to keep it that way. Doc says I need to walk 10,000 steps a day. How long is that?
1: Don't know. How about you tell me a story instead of counting steps?
2: I could tell you about the house my father and uncle built for us.
1: That's a couple of thousand steps right there.
2: Staying connected keeps you going strong. Learn ways to stay happy, active, and independent at cdc.gov/stillgoingstrong.
3: Als gast nu orthomoleculair therapeut Casper Beukema. Hallo Casper.
4: Hey Frank, hoi.
3: Ja, laatst kreeg ik een vraag binnen van een van de luisteraars. Die vroeg, kan je een keertje neuropathie onder de aandacht brengen? Volgens mij is dat een soort reactie binnen je zenuwen ontstaan door een te hoog bloedsuiker langdurig.
4: Dat kan. Nou, neuropathie zegt het eigenlijk al. Hè? Neuro betekent zenuwen en pathie betekent ziekte. Dus het, eigenlijk wil het zeggen, er is iets met die zenuwen. En dat klopt ook. Het is dus een beschadiging van de zenuwbanen door iets. Een schadelijke factor. Je hebt heel veel vormen. Je hebt bijvoorbeeld de zenuwbanen van de nieren, dan heet het retinopathie. Of sorry, de ogen, dan heet het retinopathie. Van de nieren, nefropathie, cardiopathie. Nou, ga zo maar door. En wat zorgt er dan voor dat die zenuwen kapot gaan? En dus even voor de duidelijkheid, dat ons zenuwstelsel is eigenlijk natuurlijk wij zijn een bio-elektrisch wezen. Dus op het moment dat wij een... Iets uit onze omgeving oppikken, een zintuig, dan wordt dat omgezet in een elektrisch signaal. Dat gaat naar het brein toe en het brein stuurt het uiteindelijk de beslissing weer door en zet organen aan het werk, systemen aan het werk. En we hebben de kleinste zenuwen, dat zijn natuurlijk de meest kwetsbare zenuwen. En daar gaat het vaak met neuropathie fout. Dus het zijn geen grote zenuwbundels per se, maar het zijn vaak die kleintjes in de extremiteiten. Denk aan je vingers, je handen, je ogen, de haarvaatjes, et cetera, waar ze ook zitten. Dus dat. En dus de vraag is eigenlijk, wat kan nou die zenuwen stuk maken? En dat zijn een aantal dingen. Denk aan ontstekingen. Langdurige ontstekingen, zware metalen, virussen kunnen het. He, dus dat is een Epstein-Barr zou het kunnen doen. Ziekte van Lyme, dus de Borrelia-bacterie, is er ook toe in staat in zekere hoogte. En zuurstofradicalen, dus omdat wij onvoldoende antioxidanten hebben, werkt dat in op de zenuwen. En een van de grootste oorzaken ervan van neuropathie, dat is glycatie. Dus wat is... Wat is dat? Nou, er is zelfs een aparte vorm van neuropathie. En dat noemen we diabetische neuropathie. Nou, wat is er aan de hand? Nou, wij eten natuurlijk koolhydraten. En als wij die koolhydraten kapot maken in de spijsvertering, dan krijg je glucose. Glucose kun je grofweg twee dingen mee doen. Je kunt er energie van maken. En opslag is ook een vorm van energie. Of je kunt het gebruiken om iets te bouwen. En beide processen vinden zich plaats zodra je het opneemt in de cel. Maar wat gebeurt er als jij te vaak eet of je cel doet het niet en daardoor gaat suiker in je bloedbaan blijven, dan gaat het plakken. En dat noemen we glycatie. Dus glycatie is eigenlijk een ongewenste inwerking van suikerdeeltjes. En wat je feitelijk krijgt is het reageert met alles onder de zon. Dus met eiwitten, met vetten en dus ook met zenuwbanen en haarvaten. Dus dat is een heel groot probleem. Dus je krijgt een soort stroperige karamel van suiker en dat kan zich op die zenuwbanen gaan hechten. Nou, ons immuunsysteem die vindt daar wat van en die kan besluiten om aan te gaan vallen of de suiker maakt gewoon de zenuwen zelf kapot. Dus het is een heel belangrijk iets en uiteindelijk kan suiker uitharden tot een soort brokjesachtig netwerk. Denk kandijsuiker en dat noemen we AGE, een geavanceerd glycatie eindproduct. Dus dat is heel erg belangrijk dat vermeden wordt voor je zenuwen. Nou, waarom? Omdat er heel veel antioxidanten ook worden gebruikt om jouw bloedsuiker naar beneden te halen en jou te beschermen tegen die suiker. Dus denk aan, er is een stof die heet alfa-liponzuur. Dat is een beetje de godfather van de antioxidanten. En die zorgt ervoor dat andere antioxidanten ook weer hun werk doen. Dus als die alleen maar opgaat in het normaliseren van je bloedsuiker, dan ben je die kwijt voor een deel. En dat is dus ook minder beschermend voor je zenuwen. Dus door invloeden van buitenaf, maar ook mondademhaling, waardoor er veel te veel zuurstof binnenkomt, zie je vaak dat te weinig beweging, dan zie je eigenlijk dat jouw antioxidanten die trekken naar beneden en dan ben je dus minder beschermd tegen die invloeden. En of dat nou zuurstofradicalen zijn of versuikering, nou, dat is eigenlijk wat je wil vermijden. Dus wat kun je doen? 1. Misschien wel het allerbelangrijkst, trek die bloedsuiker naar beneden. Nou, hoe doe je dat? Nou, begin bijvoorbeeld bij een maaltijd met een eiwit of een vet. Dus bijvoorbeeld, je hebt lunch en je zou boterhammen eten, maar je hebt een eitje. Begin dan met het eitje, dan met het brood. Als je sushi gaat eten, begin dan met die edamame boontjes en ga dan de sushi doen. Dus op die manier krijg je eigenlijk een minder grote piek in je bloedsuiker. En natuurlijk, eet niet te vaak en eet niet te geconcentreerd. Met geconcentreerd bedoel ik brood, pasta's. Niet te veel, niet te vaak. Zet er heel veel groenten bij met heel veel vezels.
3: En appelazijn.
4: Juist.
3: Appelazijn voor de maaltijd drinken, hè, een eetlepel met wat water, een kwartier voor de maaltijd. Kan ook nog helpen, hè, met je bloedsuikerspiegel wat te balanceren.
4: Ja. Zeker weten. En een tweede ding is, let op je stresslevels. Cortisol zorgt ervoor dat zenuwbanen eigenlijk onder druk komen. Het is eigenlijk een oxidant, zou je kunnen zeggen. En cortisol houdt kunstmatig je suikerlevel omhoog. Dat doet het omdat het denkt, ik ben in gevaar, dus ik heb die suiker nodig in mijn bloedbaan om zo snel mogelijk te kunnen reageren. Alleen dat gaat op de termijn natuurlijk niet goed. Dus we vervetten en we beschadigen door te veel cortisol. Dus dat is een ding. Dus tijd voor jezelf, af en toe ruimte pakken, nee kunnen zeggen. Het is heel makkelijk gezegd. Ik weet dat het is een van de moeilijkste dingen die er bestaan, maar het is zo ongelooflijk nodig. Ja. Nou, de derde is, voeg vezels toe in je voeding. Eet kleuren. Dus gekleurd voedsel, niet kunstmatig gekleurd als wijngums, maar natuurlijk rode, paarse, groene, gele pigmenten uit planten. Voornamelijk planten, want die zorgen ervoor de antioxidanten. En als je dan als laatste zou zeggen, wat voor supplementen zou je hiervoor in kunnen zetten om je tegen te beschermen? Dan zou ik zo zeggen, een B-complex. En vitamine B1 is de allerbelangrijkste hiervan misschien, samen met B12. B12 beschermt je zenuwen. En B1 zorgt voor een hele belangrijke antioxidant, zodat het wordt verminderd. Ja. En magnesium. Magnesium is een heel belangrijk mineraal voor en je bloedsuiker. En het zorgt er ook voor dat je, dat je zenuwen eigenlijk niet overmatig aan het vuren zijn. Het is ook een stressregulator.
3: Ja. En zou schade die ontstaan is aan zenuwcellen nog om te buigen zijn?
4: Ja, dat is een hele goede vraag. En we hopen altijd van wel om te weten dat het lichaam tot zekere hoogte plastisch is. Maar het gaat er dus echt om in hoeverre is er al schade. Want als er echt zenuwen kapot zijn, omdat bijvoorbeeld ook de haarvaten stuk zijn, ja, dan hebben we gewoon dood weefsel. En we weten met diabetes bijvoorbeeld, dat je soms zelfs vingers of tenen, of soms zelfs een been moet opofferen. En of dat het kan leiden tot blindheid. Dus op zekere hoogte beschadigd weefsel kan nog wel herstellen. Maar dan moet je echt denken aan de myeline herstellen. Dat is de coating eromheen. Denk aan vitamine B12. Maar ik denk dat het reëler is om zo snel mogelijk het roer om te gooien en kijken wat er eventueel te redden valt. Want ik kan niet eerlijk zeggen dat dit 100% omkeerbaar is. Ik denk het eigenlijk niet.
3: Nee. Goed. In ieder geval dankjewel voor de informatie, Casper.

0: is hij gewoon een vrachtwagenchauffeur, denk ik. Eddie Roberts en Driving My Life Away. Dat is een lekker plaatje als je onderweg bent of vakantie gaat of zo om aan te zetten, toch? Dit is
1: Donderdag Date met gezondheidsnieuws.
2: Gezondheidsnieuws.
0: Ja, weer een blokje. Het AAT Lancet dieet is een voornamelijk plantaardig voedingspatroon dat rijk is aan groenten, fruit, volkoren granen, peulvruchten en onverzadigde vetten. Terwijl het de consumptie van rood vlees, suiker en geraffineerde granen sterk beperkt. Dat Lancet dieet biedt volgens een grote analyse vooral bescherming tegen een beroerte met een risicoverlaging van 16%. Er zijn ook aanwijzingen dat het dieet de kans op depressie kan verkleinen, maar het bewijs hiervoor is van lagere kwaliteit en ook dus minder overtuigend. Opvallend genoeg werd er geen enkele verband gevonden tussen dit dieet en een betere cognitief functioneren of een lagere kans op dementie. Omdat de onderliggende studies vaak van wisselende kwaliteit waren, moeten deze resultaten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Het dieet is dan ook nog geen bewezen garantie voor een scherp geheugen op latere leeftijd. Oké, nou weten we dat ook weer. Dat AAT Lancet dieet kan je opzoeken op internet. Maar dat is inderdaad wat ik net al zei. Nu dan, Buckshot.

0: just a very positive song. Heerlijk. Nou, we hebben nog tijd net op de valreep voor één berichtje.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Bodybuilders die anderhalve maand dagelijks 3 gram arginine combineren met 500 milligram vitamine C, die zien hun testosteronspiegel met 26% stijgen en hun conditie, hun VO2 max, met 10% verbeteren. Deze combinatie van arginine dus met vitamine C werkt synergetisch. De vitamine C beschermt het door arginine gevormde stikstofmonoxide tegen afbraak, waardoor de bloedtoevoer en de hormonale respons optimaal.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Tussen 11 en 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch, omdat ProRail op meerdere plekken aan het spoor werkt. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht kunnen omreizen via Rotterdam en moeten rekening houden met extra reistijd. Er rijden wel stop- en snelbussen tussen de diverse stations. Hongarije heeft zijn burgers opgeroepen energie te besparen nadat een reactor in de kerncentrale van Pax is uitgevallen. De storing zorgde voor een flinke daling in de stroomproductie. Het land roept huishoudens op om zuinig om te gaan met elektriciteit, totdat de reactor weer operationeel is en de situatie is genormaliseerd. Duizenden migranten zijn Ceuta, een Spaanse enclave in Noord-Afrika, binnengestroomd. Het lokale bestuur wil dat de Spaanse regering een noodtoestand uitroept vanwege de grote aantallen aankomende mensen. De Spaanse autoriteiten staan voor een grote uitdaging om de situatie in de enclave onder controle te houden. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Safaga. Volgens de groep is het bericht volledig onjuist en hebben zij geen actie ondernomen in het gebied. Eerder meldde Amerikaanse media dat er sprake was van een incident. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland nog grenscontroles vanaf knooppunt Oudijk, 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging ook voor het verkeer op de A58 vanuit Tilburg naar Breda, bij Bavel door bergingswerkzaamheden. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Venraai is de weg dicht na een ongeluk met vrachtwagens vanmiddag. Omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: 10 uur Let the Beats Take Control. Met disco, soul, funk en alles wat lekker en ritmisch is. We nemen je mee naar de jaren 70, 80 en 90 op jouw Radio Excellent. Met het origineel aan de cover, waarin de relatie tussen twee platen wordt blootgelegd. En de 12-inch, waarin een lange dansbare plaat uit het grijze hit verder draaien. Laat weten op welke plaat jij helemaal uit je dak gaat en wij draaien hem. Mail je reactie naar mail@rijnroosendaal.nl. Het kan hier elke donderdagavond van 8 tot 10 uur op Radio Excellent in de meest ritmische live radioshow.
1: Let the beats take control. Rijn Roosendaal.

Nederlandse drummer. Een van die mensen die altijd trouw op donderdagavond getuigen zijn van de making-of, die hoorde deze opener en denkt, hey, dit heb ik heel vaak op gedanst en het kan het gewoon weer vandaag. De Fleurs in Passion. Marianne gaat uit haar dak. En ook jij kan dat doen, uiteraard. Vraag hem aan je favoriete plaat. De plaat waar jij goede herinneringen hebt. Laat het mij maar weten. Je kunt hem aanvragen. Rijn@discoclassicradio.nl. Rijn@discoclassicradio.nl voor jouw disco-hit. Jouw favoriete disco-hit alle tijden. Laat het mij maar weten. Het kan gewoon iedere donderdagavond. Maar ook überhaupt elke dag. 7 dagen de week, 24 uur per dag staat de mail open. Voor jouw suggesties. Voor jouw disco-hit die je wil horen. In Let the Beat Take Control. Nu Paul Parker en Ride on Target. In de lange uitvoering, dus dat wordt lang dansen, ook op deze single uit 1983 hier in Let the Beat Take Control.

ze hadden begin van de jaren 80, begin jaren 90 eigenlijk al de eerste hits. Move Any Mountain uit 1990 hoorde hier in Let The Beat Take Control. Het album Bezendum was al ander een album wat heel goed verkocht van The Shaman. En daarvan ook de nodige hits. Dat hoor je nu dan terug hier in dit radioprogramma Let The Beat Take Control. Heb je zelf ook voor dit soort herinneringen en dit soort memory flitsen? Deed het met mij. We nemen het mee in de playlist en we steken het gewoon in de playlisten in dit radioprogramma. Italo Dance Classics, ook dat was hapklavoer in de discotheek in de jaren 80. 1984, Ivan Tonello.

Want kun je wel stellen, Sherelle, Alexander O'Neill en Saturday Night. Het is bijna weekend en je gaat elkaar weer zien en ontmoeten. En daar gaat het liedje dan weer over. Hè. De hele week heb je ernaar uitgekeken. En dan is het weekend en dan zie je elkaar weer. Dan haal je je vriendin op van de trein. En je gaat samen leuke dingen doen. Stappen misschien wel. Dat past deze track er uitstekend bij. Hè. Chaka Khan, This Is My Night. Terug aan 1984 hier in Let The Beat Stay Control.

leuke relatie en goede ideeën daarvoor hebben. Laat het mij maar weten, je kunt het gewoon doorgeven. Kan via het e-mailadres rijn@discoclassicradio.nl. Rijn met de kortei, @discoclassicradio.nl voor jouw originele koffer. Dan gaan we het werkje met elkaar rapen en het verhaal vertellen, het verhaal uit de doeken doen, om het zo maar te zeggen. Wat dan de relatie is en wat de twee tracks zijn die die relatie hebben. Vandaag doen we dat met de twee volgende werkjes. Het was in 1979 dat Chic de single My Forbidden Lover uitbracht. Chic, 9 singles in de top 40. Geen één haalde de nummer 1, maar wel eentje de nummer 2. Dat was gelijk de grootste hit. Chic met Le Freak. 13 weken tot 40 haalde op de tweede plaats. Andere singles zijn You Are Beautiful, Jack, Le Freak, de remix, Want Your Love, Good Times en Chic Mystique. Dat is ook wel even doorgaan. En ergens bijna onder het lijstje, de ene onderste. My Forbidden Lover. En ja, dat heeft toch in de top 40 gestaan, 5 weken. En dat haalde 23e plaats. Geen grote hit in de top 40, maar in de discotheken toch wel een redelijke hit, hebben wij weten. En dat is bijgebleven, want het jaar 2006 dacht Luther Vandross.

door Luther Vandross. Deze track heeft overigens niet in de 40 gestaan van Luther Vandross, maar wel terug te vinden op het album van Luther Vandross. Het album Luther Vandross, The Ultimate. En dat was in 2001 al uitgebracht dus. Eigenlijk is deze single al heel lang op de plank blijven liggen. En in 2006 nog een keertje uitgebracht, maar

de jaren 70. Ziek, My Forbidden Lover, de Medellijn, geleend door Luther Vandross, Shine. Het origineel 1979, de koffer uit het jaar 2006. En zo hebben we weer een origineel koffer bij elkaar gebracht. Zelf ideeën voor de item, laat het mij maar weten. Hè. Je kunt het mailen via rijn@discoplasticradio.nl. Nu de jaren 70, 1974 weten we nog deze grote hit voor de 3 Degrees. And When I'll See You Again klinkt nu

zijn de singles die het leuk doen op de disco. Een van de 11. Als het warm en druk wordt. En we al verder in de avond zijn. Ray Parker Jr. Radio. When a woman needs love. Je hoort het hier terug in Let the Beat Take Control. Zo, even wat sneller werk uit het jaar 2005. Cathy Brown, Strings of Life.

En zo is dat. Het is je vrije stapavond. En je get down. Je bent even van de radar. En waar je je bevindt, gaat niemand wat aan. Je trekt je eigen plannen, wat zo maar te zeggen. Je eigen stapavond. Kees in de Sunshine Band. En Get Down Tonight zingt erover. Zo mensen, het is alweer bijna klaar het eerste uur. Ik...

discoclassicradio.nl. Op weg naar het nieuws en de commercials met deze lekkere boomtick muziek. Als je goed luistert hoor je bij Liebrands een drumcomputer. Paul Houtkastel en Rainforest. Tot zometeen voor deel 2.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Het gaat vooral om vakantiegangers op een caravanpark. Inmiddels heeft de brand 150 hectare verwoest. Eerder was dat nog 10 hectare. De brandweer noemt het een van de grootste branden in de regio. Wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert sterk van de wereldwijde stijgende defensieuitgaven. Volgens het bedrijf is de vraag naar vuurwapens nog nooit zo groot geweest. Vooral Europese landen bestellen meer materieel door de oorlog in Oekraïne. Het concern zegt dat de productiecapaciteit volledig benut wordt en dat nieuwe orders blijven binnenkomen. Tussen 11 en 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch, omdat ProRail op meerdere plekken aan het spoor werkt. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht kunnen omreizen via Rotterdam en moeten rekening houden met extra reistijd. Er rijden wel stop- en snelbussen tussen de diverse stations. Hongarije heeft zijn burgers opgeroepen energie te besparen nadat een reactor in de kerncentrale van Paks is uitgevallen. De storing zorgde voor een flinke daling in de stroomproductie. Het land roept huishoudens op om zuinig om te gaan met elektriciteit totdat de reactor weer operationeel is en de situatie is genormaliseerd. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Take Control. Met disco, soul, funk en alles wat lekker en ritmisch is. We nemen je mee naar de jaren 70, 80 en 90 op jouw Radio Excellent. Met het origineel undercover, waarin de relatie tussen twee platen wordt blootgelegd, en de 12-inch, waarin een lange dansbare plaat uit het grijze hit verder draaien. Laat weten op welke plaat jij helemaal uit je dak gaat en wij draaien hem. Mail je reactie naar mail@rijnroosendaal.nl. Het kan hier elke donderdagavond van 8 tot 10 uur op Radio Excellent in de meest ritmische live radioshow.
1: Let the beats take control.
2: You sure do. Come on, baby.
1: Rijn Roosendaal. Let the beats take control. Beats take control.

0: Altijd wel leuk als je deze plaat hoort. Dan ben je gelijk weer denken aan dat sampletje van Tone Loc, hè? Wild Thing Didding.
1: Let's do it. Let's do it.
0: Ik heb die single ook in voorraad, hè? Let's do it.
1: Let's do it.
0: Van Tone Loc in ieder geval. Wild Thing is dat in ieder geval een sampletje. Dat is hier gebruikt in... Dit plaatje van Strike, So You Do in the 7-inch mix. Daarmee begonnen wij deel 2 van Let The Beat Take Control. Wees welkom mensen. Het is gezellig druk momenteel op de chat. Dat betekent dat veel mensen getuigen zijn van de donderdagavond. De making-of, dat is goed, dat is leuk, dat is gezellig. Zeg het voort. Je kunt meekijken via www.discoclassicradio.nl. Op donderdagavond van 8 tot 10 uur.

Snap and Mary, a little boy, 1990, een hele grote hit in ieder geval. Je hoort het terug hier. De leuke jongen bezongen in een liedje. Ik spreek ze als ze 10 jaar getrouwd zijn, wat dan nog steeds aan is. Nog steeds zo cute is allemaal. Alleen ook de minder leuke kanten van elkaar kennen. Maar ook dat zul je overleven als de liefde echt is. Hè. Zo, het lijkt ons weer naar het verhaal van de muziek, mensen. De kracht van de muziek. Muziek heeft verborgen krachten. En doet je van alles. Als ik deze song mag geloven. Sandy, The Power of Music, terug naar het jaar.

Karen Wright en The Way You Love Me hier in Let The Beat Take Control. Muziek verbindt, dat blijkt wel, want Koos uit boven speelde luistert mee. Kijk mee, zet eigen van de werking op van dit radioprogramma Let The Beat Take Control. En kijk mee via www.distroclassicradio.nl. Dat doet Marianne uit Zeven ook. En Koos vraagt speciaal voor Marianne deze single aan. Een zomerse single. Play it here, The Summer Is Magic.

0: Let the beats take control. We zijn er weer toe aan het vaste item in deel 2, namelijk de Markante 12-ins. We hebben nog een verzoekje openstaan, dat gaan we zo meteen ook doen. Maar eens even de Markante 12-ins doen. Tja, wat kunnen we zeggen van deze artiest? De BB&Q Band. Je bent er fan van of je bent er niet. In de top 40 waren ze er geen fan van. Twee singles slechts in de top 40. Jongens nog. Droever is dat. De single Gene en On The Beat waren de enige die de top 40 haalden. Gene haalde 5 weken top 40. Piekte nog op nummer 32 en On The Beat deed het iets beter 7 weken en piekte op nummer 13. En dat was het dan. Geen overige nummers van deze artiest staat er dan nog onder. Tjongejonge. Het hele spul heb ik hier en het wordt regelmatig aangevraagd. Hoor je toch regelmatig in de discotheken en het is geen hit in de top 40. Het is heel apart allemaal wat dat betreft, maar is wel vaker met de disco. Disco muziek, het genre disco. Maar hoe dan ook, wij hebben dit radioprogramma en hier herleeft de oude disco wel. En alles kan hier. Grote hits, geen hits. Als het funky en lekker is, dan kan het hier aan deze playlist gewoon meegenomen worden. Dus laat me weten wat jij nog mist. Rijn@discoclassicradio.nl. Vandaag in de Markante 12 inch neem ik weer terug in 1982 met de BB&Q Band dus. En de single Imagination, je hoort hem in de full-length album mix en komt van het album All Night Long. Veel plezier ermee.
1: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12 inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place, and there's a place for everything. And anything can happen.

van de muziek hier bent. En zo gaat het vanzelf verder. Dames en heren, muziek verbindt, wat eerder gezegd. Er mag altijd wel eens voor jou even bijkomen. Marian die vraagt, het Zevenaar vraagt speciaal voor Koos deze single dan weer op. De bedoeling is dat Koos hard meezingt. Ik moet ook meezingen, maar ik ga het niet doen, want dat gaat luisteraars kosten. Mattia Passa en Ticento, speciaal voor Koos van Marian. Hier op deze radiozender, Let the Beat Take Control.

Rebel 40 en Help Me Around. Een van die singles die op je gejat is uit het grijze verleden die in de jaren 90 dan weer terugkomt. Het gebeurt regelmatig op, dat is in de jaren 90 ook. Hè. Dat dingen opnieuw worden overgedaan. En dingen zijn gelint. En ook dit is dus een voorbeeldje. Zullen we binnenkort weer een keertje behandelen? En als je aan de koffer, dan zeg je, oh ja. Let the beat take control. Wees welkom mensen. Je kunt de platen aanvragen ten alle tijden via Rijnnet Disco Classic.

speciaal dat je juist bent gestart. Dat is altijd goed natuurlijk. Hè? Hey, dit is weer klaar mensen. Let op die secretol. Gaat weer sluiten. Ik dank je weer voor het volgen. Zeg het voort. Als je getuige wil zijn van de making of van dit radioprogramma. Elke donderdagavond van 8 tot 10 uur. www.discoclassicradio.nl. De webviewer. Kun je meekijken in de radiostudio. En je verzoekjes aanvragen. Kun je altijd doen trouwens. Via rijn@discoclassicradio.nl. rijn@discoclassicradio.nl. Hey, de laatste. Palace, do me right and extend it. Ik zeg tot de volgende keer. Dan weer in Let the Beat Take It All. Hoi.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Het gaat vooral om vakantiegangers op een caravanpark. Inmiddels heeft de brand 150 hectare verwoest. Eerder was dat nog 10 hectare. De brandweer noemt het een van de grootste branden in de regio. Wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert sterk van de wereldwijde stijgende defensieuitgaven. Volgens het bedrijf is de vraag naar vuurwapens nog nooit zo groot geweest. Vooral Europese landen bestellen meer materieel door de oorlog in Oekraïne. Het concern zegt dat de productiecapaciteit volledig benut wordt en dat nieuwe orders blijven binnenkomen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond. Dit is donderdagavond. Wordt een avond om naar uit te kijken, want vanaf 10 uur hoor je de Hollands Muziekpaleis. De grootste hits, entertainmentnieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda. En speel je mee met de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste muziek en de leukste informatie. Natuurlijk hier zo bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent. Dus blijf erbij tot en met 12 uur is dit de Hollands Muziekpaleis.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade dat de temperatuur doet stijgen, de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis voor verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volume, kom omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade alleen op Radio Excellent en de vraag van vandaag is: welk dier staat er afgebeeld op een pak Kellogg's Cornflakes, de beroemde ontbijtgranen? Is dat een tijger, is dat een haan of is dat een toucan? Dus welk dier staat er afgebeeld op een pak Kellogg's Cornflakes, de beroemde ontbijtgranen? Is dat een tijger, is dat een haan of een toucan? Als jij dat weet, stuur je oplossing naar studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm.nl met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we alles naartoe kunnen sturen. En het belangrijkste is natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag. Want welk dier staat er afgebeeld op een pak Kellogg's Cornflakes, de beroemde ontbijtgranen? Is dat een tijger, is dat een haan of is dat een toucan? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing met natuurlijk het goede antwoord naar studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Een hele goede avond en welkom bij Radio Excellent. Het weekend staat bijna voor de deur en dat betekent dat de bioscopen zich opmaken voor een drukke periode. Ben jij nog op zoek naar een leuke film? Dan hebben wij weer drie aanraders voor je. Toy Story 5, Woody, Buzz Lightyear en hun speelgoedvrienden zijn terug in een gloednieuwe avontuur. Dit keer krijgen ze te maken met de moderne technologie die hun vertrouwde wereld volledig op zijn kop zet. Toy Story 5 zit vol humor, emotie en prachtige animaties en is een feest voor jong en oud. Dan The Invite. Ben je liefhebber van thrillers? Dat mag. Dan mag je naar The Invite en dat mag niet ontbreken op je lijstje. Een mysterieuze uitnodiging leidt tot een avond vol spanning, geheime en onverwachte gebeurtenissen. Naarmate het verhaal zich ontvouwt, wordt duidelijk dat niemand is wie hij lijkt. Een film die je tot de laatste minuut blijft verrassen. Dan Jurassic World Rebirth. Voor de liefhebber van actie en avontuur is Jurassic World Rebirth een uitstekende keuze. Adembenemende achtervolgingen, indrukwekkende dinosaurussen en spectaculaire scènes maken deze film een van de grootste bioscoophits van dit moment. Dus een aanrader om zeker eventjes heen te gaan. Dit was het dan. De Radio Excellent Bioscoopagenda van vandaag. Morgen sluiten we de week af met een speciale vrijdageditie. Borden vol filmtips voor het weekend. Tot morgen. En natuurlijk blijf je luisteren naar Radio Excellent, waar je altijd als eerste op de hoogte blijft van het laatste entertainmentnieuws. Hier op de muziek in ieder geval.

0: Veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomerweer nog even aanhouden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Nieuw in de spotlights. Lifestyle lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis door de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle lekker is jouw dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. We gaan het vandaag hebben over sustainable fashion. Tweak je kledingkast. Nou, enthousiast, praktisch, het is ook toch trendy. Tijd voor een dosis stijl. We willen er natuurlijk allemaal lekker bij lopen. Maar onze kledingkast groeit steeds sneller dan onze bankrekening. En laten we eerlijk zijn, kledingproductie is behoorlijk belastend voor het milieu. Gelukkig is duurzame mode, oftewel sustainable fashion, populairder en leuker dan ooit. En nee, duurzaam betekent echt niet dat je alleen nog maar gehaakte geitenwolle sokken hoeft te dragen. Het begint allemaal met slim kijken naar wat je al hebt. De nieuwste trends op Instagram en TikTok is de capsule wardrobe. Of simpelweg de kleding ruilen. Organiseer eens een kledingswap met je vriendin of vrienden. Iedereen neemt 5 items mee die nog heel mooi zijn, maar die simpelweg nooit meer draagt. Grote kans dat jouw oude trui precies is waar je vriendin of vriend al tijden naar op zoek was. Het kost je helemaal niks. Je hebt meteen een weer unieke item in je kast en je bent duurzaam bezig. Scoor je liever echt iets nieuws? Duik dan eens in de tweedehandszaak of vintage shop. Het gevoel dat je daar een uniek designer item of een top retrojack scoort voor een tientje slaat echt alles wat je in de snelste winkelstraten vindt. Nou, dus wat ga je doen? We gaan lekker gewoon je vrienden even appen. En doe dat dan eventjes en zeg van heb je spullen die je niet meer draagt? Zo ja, kom dan aanstaande vrijdag en zeg gezellig bij ons even langs. Want we gaan ruilen. Nou, is dat leuk? En dit was het Lifestyle Nieuws voor vandaag.
4: Off of the gram. Bitches love the gram.
5: Oh wait, shit.

0: Radio Excellent. Rob Holland. Ja. Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour, onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbus, nemen we je mee bij een muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten, laat de spotlights maar schijnen. Ik ga dit keer een column voorlezen, want Mark Koster, waarom is er nauwelijks aandacht voor de machtsgreep van D66 op de NPO? Stuurt de NPO eens een schokkend persbericht, dan slaat er niemand alarm. Met de benoeming van Annelies Bredenoord als lid van de Raad van Toezicht van de NPO versterkt D66 haar macht op de publieke omroep. Bredenoord was tot 2023 fractievoorzitter van D66 in de Eerste Kamer en tot voor kort collega van mediaminister Rianne Letschert. Bredenoord is bestuursvoorzitter van de Erasmus Universiteit. Letschert was dat voor haar benoeming bij de Universiteit in Maastricht. Hey hoi, in de universitaire bestuurscoulissen. In elk ander land zou er zwaailichten afgaan over deze aanstelling. Maar niet hier in deze polder. Maar waar controle van de macht in handen is van vrienden en steeds vaker vriendinnen van de macht. En ondertussen brullen over het monopolie van Zuckerbergs Musk en Silicon Valley. In Nederland loopt media-invloed niet via smeergeld of aandelenbelangen, maar via een netwerk van gelijkgestemden. Overdreven? Letschert zit in een kabinet met George Sjoerdsma, die bij BNNVARA toezicht hield, en Mirjam Sterk, die deed dat bij de KRO-NCRV. De contouren van dit denken tekenen zich af. Een wereld van bevoegding en uitsluiting. Rianne Letschert is druk om ongehoord Nederland uit het bestel te werken, maar vindt het tegelijkertijd prima dat BNNVARA een fragment waarin Marcel van Dam Pim Fortuyn voor minder waardig mens uitmaakt niet ter beschikking stelt. Ongehoord Nederland, dat er toegegeven een potje van maakte, past niet in een correcte mediamalletje met een ongefilterde kritiek op massa-immigratie en klimaatregelingen. Toch moet Ongehoord Nederland onderdak krijgen bij een van de nieuwe omroephuizen. En daar zit de pijn. Dus hoe werkt het bij NPO Ongehoord Nederland er subtiel uit in de samenspraak met Kamerleden en de minister? Annelies Bredenoord liet me perfect gecast voor dit gore bestuursklusje. Een journaliste, een stiek item, hebben ze nooit gemaakt, maar duwen er trekken in de wandelgangen kan ze waarschijnlijk als de beste. De hoofdzaak, de inhoud, is al lang bijzaak in het Hilversumse bestuur moeras. Tot een paar jaar geleden mocht ze in de Senaat meestemmen over mediawetgeving, maar ze nu zelf op toezicht. Ja, rotter kan het niet worden. Laat maar daarop houden. Goed, dit was het entertainment nieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van vrijdag 31 juli. Om 19:30 hebben we Woeste Grond. Een stalbezetting loopt uit de hand. Dan het NOS Journaal om 8:00. Dan muziekfeest op het plein met onder andere Mart Hoogkamer, Romy Montero en Marco Schuitmaker. En dan bij Van Duin op de achterbank. André brengt Richard Groenendijk naar het nieuwe Luxor in Rotterdam. Dan keuringsdienst van waarde om 21:45 en het NOS Journaal sluit de avond af. Dan hebben we Wildernis onder water, een documentaire over dieren, natuur, dieren trekken van nature. Wat niet altijd even makkelijk is. Dan Nederland op film, historische documentaire, de manier waarop we met onze films omgaan. Dan hebben we Patience, dat is een misdaadreeks. De Viking-deskundige sterft tijdens een presentatie. Dan het NOS, een nieuwsuur om 22:00. Dan Cranchester, een misdaadreeks. En die sluit ook de avond af. Dan hebben we om 19:30 Reizen Waas. Is het eerste deel van zijn ex-Jugoslavische reis. Dan de slimste mens België. Komiek en VTM-presentator Jens den Donder maakt furoren. Dan de sluipschutters. De sluipschutters verplaatsen zich in de moordentempo. En dan Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Een blik op Jacksons pogingen tot een ambitieuze ster. Dan hebben we om 19:00 op RTL 4, ik weet er alles van. Zie ik het duet erachteraan. En Nederland met vakantie, die sluit de avond af. Dan Erasmus MC 24/7 van op RTL 5, dan 1 en 2 vandaag en 24 hours in de ER. Op SBS 6 de Bondgenoten en dan 21:50 de Oranje Zomer. Helene Hendricks bespreekt met haar gasten alles wat langs kan komen. Hart van Nederland erachteraan en shownieuws sluit de avond af. Wordt je al geholpen op SBS 9? Het dagelijkse spreekuur wordt uitgebreid. En Hitman, om 20:30 een thriller-actiefilm, agent 47 is genetisch gemanipuleerd. En dan Widows, een thriller, het komt daar achteraan. Dan op net 5 Fire Country, om 20:30. En Chicago Fire, die sluit de avond af. En dan Veronica, de Big Bang Theory en de Bert Visser, dat dan zie je een ander niet doen. En de Staatsloterij Show, die sluit de avond weer af. En dat waren de tv-programma's van morgen die je vandaag...

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. In het Canadese kustplaatsje St. Mary's worden na tientallen jaren eindelijk meer dan 1 miljoen liter intens stinkende vissaus opgeruimd. De saus lag begin jaren 2000 in 110 tanks van een verlaten fabriek en begon te fermenteren. Daardoor had het dorp voortdurend stankoverlast. Een gespecialiseerd bedrijf snijdt de tanks open en voert het mengsel af. De schoonmaak duurt tot ongeveer oktober. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Het gaat vooral om vakantiegangers op een caravanpark. Inmiddels heeft de brand 150 hectare verwoest. Eerder was dat nog 10 hectare. De brandweer noemt het een van de grootste branden in de regio. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomerweer nog even aanhouden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond. Dit donderdagavond wordt een avond om naar uit te kijken, want vanaf 10 uur hoor je de Hollands Muziekpaleis. De grootste hits, entertainment nieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda en speel je mee met de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste muziek en de leukste informatie. Natuurlijk hier zo bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent. Dus blijf erbij tot en met 12 uur is dit de Hollands Muziekpaleis.

0: Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade dat de temperatuur doet stijgen, de beat doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis voor verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volume, kom omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade alleen op Radio Excellent en de vraag van vandaag is: welk dier staat er afgebeeld op een pak Kellogg's Cornflakes, de beroemde ontbijtgranen? Is dat een tijger, is dat een haan of is dat een toucan? Dus welk dier staat er afgebeeld op een pak Kellogg's Cornflakes, de beroemde ontbijtgranen? Is dat een tijger, is dat een haan of een toucan? Als jij dat weet, stuur je oplossing naar studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm.nl met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we alles naartoe kunnen sturen. En het belangrijkste is natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag. Want welk dier staat er afgebeeld op een pak Kellogg's Cornflakes, de beroemde ontbijtgranen? Is dat een tijger, is dat een haan of is dat een toucan? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing met natuurlijk het goede antwoord naar studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm.nl.
1: Dragon's Lair, a fantasy adventure where you become a valiant knight on a quest to rescue the fair princess from the clutches of an evil dragon. Dragon's Lair. Dragon's Lair.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Een hele goede avond en welkom bij Radio Excellent. Het weekend staat bijna voor de deur en dat betekent dat de bioscopen zich opmaken voor een drukke periode. Ben jij nog op zoek naar een leuke film? Dan hebben wij weer drie aanraders voor je. Toy Story 5, Woody, Buzz Lightyear en hun speelgoedvrienden zijn terug in een gloednieuwe avontuur. Dit keer krijgen ze te maken met de moderne technologie die hun vertrouwde wereld volledig op zijn kop zet. Toy Story 5 zit vol humor, emotie en prachtige animaties en is een feest voor jong en oud. Dan The Invites. Ben je liefhebber van thrillers? Dat mag. Dan mag je naar The Invites en dat mag niet ontbreken op je lijstje. Een mysterieuze uitnodiging leidt tot een avond vol spanning, geheime en onverwachte gebeurtenissen. Naarmate het verhaal zich ontvouwt, wordt duidelijk dat niemand is wie hij lijkt. Een film die je tot de laatste minuut blijft verrassen. Dan Jurassic World Rebirth. Voor de liefhebber van actie en avontuur is Jurassic World Rebirth een uitstekende keuze. Adembenemende achtervolgingen, indrukwekkende dinosaurussen en spectaculaire scènes maken deze film een van de grootste bioscoophits van dit moment. Dus een aanrader om zeker eventjes heen te gaan. Dit was het dan. De Radio Excellent Bioscoopagenda van vandaag. Morgen sluiten we de week af met een speciale vrijdageditie. Borden vol filmtips voor het weekend. Tot morgen. En natuurlijk blijf je luisteren naar Radio Excellent, waar je altijd als eerste op de hoogte blijft van het laatste entertainmentnieuws. Hier op de muziek- en informatiezender Radio.

de headlines uit het nieuws. In het Canadese kustplaatsje Sint-Mary's worden na tientallen jaren eindelijk meer dan 1 miljoen liter intens stinkende vishuis opgeruimd. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en

0: Landschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Nieuw in de spotlights. Lifestyle lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis door de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle lekker is jouw dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. We gaan het vandaag hebben over sustainable fashion. Tweak je kledingkast. Nou, enthousiast, praktisch, het is ook toch trendy. Tijd voor een dosis stijl. We willen er natuurlijk allemaal lekker bij lopen. Maar onze kledingkast groeit steeds sneller dan onze bankrekening. En laten we eerlijk zijn, kledingproductie is behoorlijk belastend voor het milieu. Gelukkig is duurzame mode, oftewel sustainable fashion, populairder en leuker dan ooit. En nee, duurzaam betekent echt niet dat je alleen nog maar gehaakte geitenwolle sokken hoeft te dragen. Het begint allemaal met slim kijken naar wat je al hebt. De nieuwste trends op Instagram en TikTok is de capsule wardrobe. Of simpelweg de kleding ruilen. Organiseer eens een kledingswap met je vriendin of vrienden. Iedereen neemt 5 items mee die nog heel mooi zijn, maar die simpelweg nooit meer draagt. Grote kans dat jouw oude trui precies is waar je vriendin of vriend al tijden naar op zoek was. Het kost je helemaal niks. Je hebt meteen een weer unieke item in je kast en je bent duurzaam bezig. Scoor je liever echt iets nieuws? Duik dan eens in de tweedehandszaak of vintage shop. Het gevoel dat je daar een uniek designer item of een top retrojack scoort voor een tientje slaat echt alles wat je in de snelste winkelstraten vindt. Nou, dus wat ga je doen? We gaan lekker gewoon je vrienden even appen. En doe dat dan eventjes en zeg van, heb je spullen die je niet meer draagt? Zo ja, kom dan aanstaande vrijdag en zeg gezellig bij ons even langs. Want we gaan ruilen. Nou, is dat leuk? En dit was het Lifestyle Nieuws voor vandaag.

0: Radio Excellent. Rob Holland.
1: Ja.
0: Hollands Muziekpaleis.
2: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijke moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour, onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbus, nemen we je mee bij een muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten, laat de spotlights maar schijnen. Ik ga dit keer een column voorlezen, want Mark Koster, waarom is er nauwelijks aandacht voor de machtsgreep van D66 op de NPO? Stuurt de NPO eens een schokkend persbericht, dan slaat er niemand alarm. Met de benoeming van Annelies Bredenoord als lid van de Raad van Toezicht van de NPO versterkt D66 haar macht op de publieke omroep. Bredenoord was tot 2023 fractievoorzitter van D66 in de Eerste Kamer en tot voor kort collega van mediaminister Rianne Letschert. Bredenoord is bestuursvoorzitter van de Erasmus Universiteit. Letschert was dat voor haar benoeming bij de Universiteit in Maastricht. Hey, hoi, in de universitaire bestuurscoulissen. In elk ander land zou er zwaailichten afgaan over deze aanstelling. Maar niet hier in deze polder. Waar controle van de macht in handen is van vrienden en steeds vaker vriendinnen van de macht. En ondertussen brullen over het monopolie van Zuckerbergs, Musk en Silicon Valley. In Nederland loopt media-invloed niet via smeergeld of aandelenbelangen, maar via een netwerk van gelijkgestemden. Overdreven? Letschert zit in een kabinet met George Sjoerdsma, die bij BNNVARA toezicht hield. En Mirjam Sterk, die deed dat bij de KRO-NCRV. De contouren van dit denken tekenen zich af. Een wereld van bevoegding en uitsluiting. Rianne Letschert is druk om ongehoord Nederland uit het bestel te werken, maar vindt het tegelijkertijd prima dat BNNVARA een fragment waarin Marcel van Dam Pim Fortuyn voor minder waardig mens uitmaakt niet ter beschikking stelt. Ongehoord Nederland, dat er toegegeven een potje van maakte, past niet in een correcte mediamalletje met een ongefilterde kritiek op massa-immigratie en klimaatregelingen. Toch moet Ongehoord Nederland onderdak krijgen bij een van de nieuwe omroephuizen. En daar zit de pijn. Dus hoe werkt het bij NPO Ongehoord Nederland er subtiel uit in de samenspraak met Kamerleden en de minister? Annelies Bredenoord liet me perfect gecast voor dit gore bestuursklusje. Een journaliste, een stuk item hebben ze nooit gemaakt, maar duwen er trekken in de wandelgangen kan ze waarschijnlijk als de beste. De hoofdzaak, de inhoud, is al lang bijzaak in het Hilversumse bestuur moeras. Tot een paar jaar geleden mocht ze in de Senaat meestemmen over mediawetgeving, maar ze nu zelf op toezicht. Ja, rotter kan het niet worden. Laat maar daarop houden. Goed, dit was het entertainment nieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van vrijdag 31 juli. Om 19:30 hebben we Woeste Grond. Een stalbezetting loopt uit de hand. Dan het NOS Journaal om 19:00. Dan muziekfeest op het plein met onder andere Mart Hoogkamer, Romy Montero en Marco Schuitmaker. En dan bij Van Duin op de achterbank. André brengt Richard Groenendijk naar het nieuwe Luxor in Rotterdam. Dan keuringsdienst van waarde om 21:45 en het NOS Journaal sluit de avond af. Dan hebben we Wildernis onder water, een documentaire over dieren, natuur, dieren trekken van nature. Wat niet altijd even makkelijk is. Dan Nederland op film, historische documentaire, de manier waarop we met onze films omgaan. Dan hebben we Patience, dat is een misdaadreeks. De Viking-deskundige sterft tijdens een presentatie. Dan het NOS, een nieuwsuur om 22:00. Dan Cranchester, een misdaadreeks. En die sluit ook de avond af. Dan hebben we om 19:30 Reizen Waas. Is het eerste deel van zijn ex-Jugoslavische reis. Dan de slimste mens België. Komiek en VTM-presentator Jens den Donder maakt furoren. Dan de sluipschutters. De sluipschutters verplaatsen zich in de moordentempo. En dan Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Een blik op Jacksons pogingen tot een ambitieuze ster. Dan hebben we om 19:00 op RTL 4, ik weet er alles van, zie ik het duet erachteraan. En Nederland met vakantie, die sluit de avond af. Dan Erasmus MC 24/7 van op RTL 5. Dan 1 en 2 vandaag en 24 hours in de ER. Op SBS 6 de Bondgenoten. En dan 21:50 de Oranje Zomer. Helene Hendricks bespreekt met haar gasten alles wat langs kan komen. Hart van Nederland erachteraan en shownieuws sluit de avond af. Wordt u al geholpen op SBS 9? Het dagelijkse spreekuur wordt uitgebreid. En Hitman, om 20:30 een thrilleractie van agent 47 is genetisch gemanipuleerd. En dan Widows, een thriller. Het komt daar achteraan. Dan op net 5 Fire Country om 20:30. En Chicago Fire, die sluit de avond af. En dan Veronica de Big Bang Theory en de Bert Visser, dat dan zie je een ander niet doen. En de Staatsloterij Show, die sluit de avond weer af. En dat waren de tv-programma's van morgen die je vandaag hoort bij Radio

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden.

0: de headlines uit het nieuws. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeers.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden.
1: Dit was...

0: De headlines uit het nieuws. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als pogingen om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.